0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off to Zenhal.
1: Yoohoo!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
2: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd aan het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
1: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Mijn schatje, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Nou.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Dit is Joe Summer.
11: Good times.
10: Great music.

Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is Joe Summer.

0: u zelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
7: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: is Joe Summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
6: Het is vrijdag en we kunnen eigenlijk wel zeggen vrijgevige vrijdag, want er ligt hier van alles voor je klaar. Ik overloop het zo meteen na Nick Heyman en I Promised Myself. En het nieuws van 7 met Bart Beekaert. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De E17 is na 12 uur weer open in Lokeren. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 omgekomen. En de Belgische ploegen beginnen niet schitterend aan het Europees voetbal. De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een ongeval met een vrachtwagen. In de loop van de nacht werd het wegdek hersteld. U hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, maar daar is nu weer doorgang. En dat kon omdat men het laatste half uur de vele vrachtwagens daar heeft laten vertrekken, want een hele grote groep vrachtwagenchauffeurs moesten daar blijven overnachten, omdat ze hun rusttijd moesten nemen. Die zijn weg, dus de snelweg kan weer open.
7: De zelfvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timio, het jongetje van 5 en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onne in Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was op daguitstap met haar familie wanneer ze onderweg achterop stapte bij een jongen met een quad. Wat er dan precies gebeurd is nog altijd niet duidelijk. De quad stortte van de kliffen en werd in de zee ingeslingerd. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen wegens de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug, nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen zijn ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna op zijn beurt ontslagen. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
6: Ja, en misschien wel weer een hittegolf. Dat gaan we straks weten bij Jonas iets over 9. Twee files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Problemen daar op de E17 zijn opgelost. Maar er staat nog wel een file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, daar moet je een half uur aanschuiven als gevolg van een ongeval. En richting Antwerpen op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, reken daar 11 minuten extra.
9: Dit is Joe.
10: Met Alain Klaas.

Hij werd bekend op een plek die toch wel een beetje merkwaardig te noemen is, de wasserette. Ja, hij was de kerel die in de wasserette zijn jeansbroek uittrok en dan een centje in de wasmachine stak en dan in zijn onderbroek wachtte tot die jeansbroek klaar was, tot groot jolijt van de vrouwen in de wasserette. En ook tot die van Madonna, moeten we eigenlijk zeggen, want zij had dat reclamespotje van Levi's ook wel gezien natuurlijk. Ze vroeg hem of hij geen interesse had om een auditie te doen voor haar nieuwe platenlabel dat ze net had opgericht. En de rest van het verhaal hebben we daarnet gehoord, want hij bleek niet alleen een gespierde body te hebben, maar ook goede stembanden die Nick Kamen en I Promised Myself om deze vrijdag mee te beginnen. Een vrijdag waarop ik hopelijk jou op wellness mag sturen met Anatura. We steken een laatste item in onze koffer vandaag en we gaan ook weer een smaakje weglikken. Dat is allemaal voor straks, maar dat zijn onze plannen. Voor veel sneller zit ik met een probleempje, een gat in onze playlist. Dat mag jij helpen opvullen na Cameron Whitcomb, zijn nieuwe single Kingdom of Fear en deze Chick and Good Times. Good.

0: Hij komt uit Canada en de carrière-switch die hij heeft gedaan... Dat is bijna niet te geloven. Hè. Hij werkte namelijk aan pijplijnen in de wildernis in Canada. Redelijk eenzaam werk, dus hij zong gewoon de hele dag. Tot er een collega voorstelde om er toch eens iets mee te doen. Hè, met die stem van hem deelnemen aan American Idol bijvoorbeeld. Hij deed het en hij blies de jury gewoon omver. En ondertussen zijn we al een paar hits verder. Van de pijplijn naar de showbiz dus voor die Cameron Whitcomb. En Kingdom Affair.
1: Dit is Joe.
0: Eens kijken naar wat we in het nieuws hebben gewonnen. Als je dit weekend naar Tomorrowland gaat, heb ik goed nieuws. Want je zal vuurwerk zien. Vorig weekend was het nog verboden door de droogte en het brandgevaar. Het lijkt mij nu niet dat er enorm veel regen is gevallen. Maar goed, voor dit weekend mag het dan toch op de mainstage. Het zal voor velen toch wel met een bang hartje zijn, denk ik. Dat er vorig jaar een serieuze brand ontstond tijdens een test. Hopelijk verloopt alles veilig daar in Boom. En binnenkort staat Marie Curie misschien op je 5 euro geldbriefje. Of een ooievaar op dat van 50. Want er komen nieuwe briefjes aan. En jij kan mee bepalen wat erop komt te staan. Er zijn twee thema's ontworpen. Bekende Europeanen, zoals onder andere Beethoven, Leonardo da Vinci en dus ook Marie Curie, die de radioactieve stoffen radium en polonium ontdekte en daarmee als eerste vrouw de Nobelprijs won. Het tweede thema is vogels en rivieren. En daar vind je onder andere de ooievaar, de bijeneter en zelfs de Jan van Gent op. Je kan nog tot 21 september online stemmen, maar het gaat nog wel een paar jaar duren voor we effectief met die biljetjes gaan kunnen betalen. Maar stemmen kan dus wel vanaf nu...
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Ja, dat hebben we hier ook vandaag. Zou jij een vliegtuig willen kopen? Ik hoor je al zeggen, dat is mij veel te duur. Wel, als ik zeg dat het kan voor 10 euro, zou je misschien toch wel kunnen twijfelen. Het is een heel bizar verhaal. Er staat namelijk een vliegtuigje op de luchthaven van Sevilla. En dat staat daar nu al 8 jaar. Voor de kennis, het is een Piper PA23, zo'n klein sportvliegtuigje. En de luchthaven heeft geprobeerd om de eigenaar van dat vliegtuig te pakken te krijgen. Maar na 8 jaar is dat nog steeds niet gelukt. Ze vinden dat hij nu toch echt wel genoeg tijd heeft gehad om het te komen halen. En dus hebben ze gewoon besloten om die Piper te veilen. En 10 euro, dat is het startbedrag. Er is wel een addertje onder het gras. Het vliegtuig is namelijk in hele slechte staat. Maar goed, voor dat kleine bedrag kan je ook niet alles hebben natuurlijk. Hè. Welke plaat kunnen we koppelen aan dit fenomeen? Ik heb er een paar hier klaargezet, maar ongetwijfeld heb jij nog betere suggesties. Maar dit zou bijvoorbeeld kunnen... Fly Away van Lenny Kravitz. Een van de suggesties die ik je hier voorschotel. Dit kan ook natuurlijk. Wat een mooi nummer is dat toch, hè, van de Motors. Airport van Motors dus is een optie. En als je dan ja, toch een beetje onverwacht in het bezit geraakt van het vliegtuig... dan staat dit als cursus op boodschappenlijstje. Learning to Fly van Tom Petty. Het zijn maar een paar suggesties natuurlijk, keuze genoeg natuurlijk, want heel veel dingen zijn gemaakt over vliegen. Maar vind je een van die suggesties nu al de max, dan mag je dat zeker laten weten. Als je nog een andere suggestie hebt, het is allemaal welkom in de Joe-app. Wat kunnen we koppelen aan dat vliegtuigje van 10 euro? Je stuurt het nu maar door. Ondertussen genieten wij van de dame die vanavond omstreeks 8 uur voor dikke ambiance zal zorgen aan ons Paradise Beach. Bella Perez natuurlijk, met El Mundo Bailando.

0: forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspeech.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hey, hoe dat?
5: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
6: Oh.
5: Ja.
6: Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.

0: Ja, schreef dit nummer uit frustratie. De platenfirma vond namelijk dat hij te rare muziek maakte en toen schreef hij dit nummer. I'm trying to be like Grace Kelly. Zo iemand die iedereen leuk vindt en vooral niet raar vindt. Dus het gekke is dat vanuit die frustratie zijn grootste hit is gegroeid. 7:55 is het ondertussen. Zometeen gaan we nog eens naar de hoofdpunten uit ons nieuws luisteren met Bart Bekaert. Maar we zitten hier nog met een klein probleempje. Yo.
1: Het gat van de playlist.
0: Want er staat dus al jaren een vliegtuig op de luchthaven van Sevilla. Ondertussen al 8 jaar, zo'n klein sportvliegtuigje. En de luchthaven heeft geprobeerd om de eigenaar dan van dat vliegtuig te pakken te krijgen. Maar dat is nog altijd niet gelukt. En ze vinden dat het nu toch echt wel lang genoeg heeft geduurd. En dus hebben ze besloten om die Piper, want daarover gaat het, te veilen. En 10 euro is het startbedrag. Stel je voor dat je voor dat kleine bedrag, hè, met zo'n nieuw eurobiljet dan waarschijnlijk zo'n vliegtuig kan kopen. Dat zou toch wel straf zijn. Welke plaat kunnen we daaraan koppelen? Heel veel grappige en goede suggesties binnengekregen. Ja, kiezen is een beetje verliezen. Kan ze niet allemaal overlopen, want het zijn er echt bijzonder veel. Dit is een paar keer binnengekomen, vond ik wel een goeie.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het.
0: Ja, het is wel degelijk een vliegtuig. Het is geen vogel. Emma uit Oudenburg heeft doorgestuurd. Nicole uit Antwerpen. Andy uit Zottegem. En nog een heel aantal anderen. Die stelde Mega Mindy tijd voor. Onder andere gesuggereerd door Janine uit Maldegem en Maria uit Knokke, hij is van aan het zeetje. Deze Vlieg met me mee van Paul de Leeuw. Ook dit is een paar keer binnengekomen. One Day I'll Fly Away kregen we vanuit het verre Sint-Kruis binnen van Anoushka, Randy Crawford. Allemaal hele fijne suggesties, maar als we de oplossing een beetje dichter bij huis kunnen zoeken en bij iemand die zelf zoiets in die stijl heeft, klein sportvliegtuigje, ja, dan laten we dat niet liggen natuurlijk. Dankjewel Frank uit Antwerpen, Lieselot uit Aalter voor deze suggestie van Raf van Brussel. Sunny Side Up.

0: ziet hem af en toe wel eens vliegen in het Antwerpse. Moet je goede ogen hebben natuurlijk, maar hij vliegt daar wel eens rond. Raf van Brussel, toepasselijk nummer voor dat vliegtuigje van 10 euro daar in Spanje. Sunny side up and up into the sky. We blijven in eigen land met de Dinky Toys zometeen en My Day Will Come. Het is ondertussen precies 19:30 geworden. Dat betekent dat we de hoofdpunten uit het nieuws nog eens gaan beluisteren met Bart Beekhaert.
1: Goedemorgen. De E17 is de hele nacht versperd geweest in Lokeren richting Antwerpen. Het kwam door een ongeval met een vrachtwagen gisteravond. Het wegdek raakte beschadigd. Vanochtend kort voor 7:00 waren de problemen voorbij. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen bij een ongeval met een quad. De bestuurder verloor de controle over het stuur en stortte in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Voetbal, Anderlecht en AA Gent hebben hun eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De tweede voorronde van de Europa League speelde Anderlecht 1-1 gelijk tegen het Zweedse Hammarby. In de Conference League speelde AA Gent 0-0 gelijk tegen het Oekraïnse LNZ Cherkassy. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De problemen op de E17 die zijn opgelost, dat hoorde je dan net. Maar er staan er dus wel een paar andere. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 21 minuten staat hier nu. Op de A12 tussen de Ekerse Steenweg en Antwerpen-Noord. 7 minuten. En op de Antwerpse ring ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Reken daar op 16 minuten.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Sleep Life. Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

is vrijdag en ondertussen 7:55 geworden. Van Kid Coco en zijn mannen. De Dinky Toys dus en My Day Will Come. Ja, misschien zeg jij dat ook al wel, hè, als je een tijdje meespeelt met onze Paradise Beach wedstrijd My Day Will Come. Maar ik hoop dat het vandaag jouw dag is inderdaad, want straks om 10:00 gaan onze deuren daar in Westende weer open en je bent uiteraard vandaag ook weer van harte welkom tot 10:00 vanavond en straks om 8:00 bellen per S. Dat wordt daar dikke ambiance, dat weet je nu al. En zo doen we dat dus elke dag tot 9 augustus. Er zijn nog heel veel optredens en heel veel fijne gasten die we gaan ontvangen. Blijf luisteren en dan kom je allemaal te weten wat daar allemaal te beleven is. Maar tijdens de zomerochtend op Joe maak je elke ochtend kans op een exclusief VIP-pakket, zal ik maar zeggen. Wat zit daar allemaal in? Daar zit een Joe tote bag in. Dat is zo een fantastisch coole tas. Een Joe t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en ook een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Als je dus die richting uitgaat, is het zeker iets fijns om te winnen. Al is het maar omdat je dan op onze kosten een ijsje kan nuttigen daar. En het zijn allemaal exclusieve Joe goodies die je nergens anders kan krijgen, nergens kan kopen. De enige manier om ze te bemachtigen is door ze hier te winnen tijdens de zomerochtend op Joe. In het volgende nummer is een kleur weggelikt, dat kan ik al zeggen. Ik vind het zelf niet de meest aangename kleur in een ijssalon, maar goed, het bestaat wel. Luister goed en van zodra je hoort over welke kleur het gaat, die likken we dus weg, mag je dat kleurtje doorsturen via de Joe-app. Dat is het principe. En dan een beetje duimen dat de computer jouw naam eruit pikt. Het is een fantastisch nummer, moet ik zeggen. Van Limp.

0: Vanavond bij VTM ruikt iedereen de Zilte zeelucht van Zilt en de sfeer van Tien om te zien. En bij VTM 2 ruikt het naar spanning van de kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Ja, dat zou dus een vakantieliefje kunnen geweest zijn dat ondertussen weg is gegaan natuurlijk. Where is the love? Black Eyed Peas samen met Justin Timberlake. En we gaan naar Marlon uit Ettenleur, staat hier op mijn scherm. Marlon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, maar ben ik in Nederland op dit moment?
1: Op het moment bent u in Nederland, ja.
0: Oh, goed zeg, en daar wordt geluisterd naar de Belgische Joe.
1: Ja, al jaren.
0: Oh, maar ondertussen is er, en voor alle duidelijkheid, mensen weten het misschien niet, maar in Joe, in Nederland bedoel ik, is er nog niet zo lang ook een Nederlandse versie van Joe gemaakt. Maar Marlon zegt, die Belgische vind ik beter, of begrijp ik het verkeerd?
1: Nee, dat klopt helemaal.
0: Maar potverdorie zeg, we zijn helemaal, ons ego is gestreeld, Marlon. En waarom geen Nederlandse radiozender?
1: Omdat jullie betere muziek draaien.
0: Oh, maar zo goed, zeg Marlon. Eigenlijk, je zou nu de prijs al kunnen krijgen van mijn part. Maar je moet nog eventjes zeggen wat we daarnet hadden weggelikt. Het was een plaatje van Limp Bizkit. Wat hadden we daar weggelikt?
1: Blue, oftewel blauw.
0: Blauw of blue. En als je het een beetje verkeerd begreep, dan had het zelfs Blue Eyes kunnen zijn. Maar het was Blue Eyes natuurlijk van Limp Bizkit. Alright, ik lees hier dat je een vakantiehuisje aan de kust in België. Dus niet alleen de zenders vind je heel goed, maar je bent hier ook op zoek naar een plekje om de vakantie door te brengen, toch?
1: Ja, wij zijn een paar jaar geleden naar de Oost-Duinkerken geweest en dat is wel zo goed bevallen.
0: Oké. Ja, Westende staat misschien ook wel op het schema dan, hè? Om onze Paradise Beach te bezoeken.
1: Dat staat ook al jaren in de planning, maar dat is nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit gebeurd, ja. Ja, misschien ook drukke tijden, want ik lees hier dat je heel veel werk in de tuin hebt, want dat die er ondertussen toch wel een beetje beroerd bij ligt.
1: Ja, die ligt er behoorlijk beroerd bij, ja.
0: Ja, er zijn heel veel plantjes gestorven door die enorme warmte. Right, zeg ja, ik heb een extra argument om nu richting Westende te komen natuurlijk, hè Marlon. Want we leggen daar iets klaars voor jou, iets met exclusieve goodies en je kan een ijsje op onze kosten. Ik zou een grapje over Nederlanders kunnen maken, dat gaan we niet doen. Maar ik wens je daar heel veel plezier mee en altijd welkom in ons land. En fijn dat je luistert naar die Belgische joke. Tot nog eens, hè Marlon.
1: Tot nog eens. Dag Alain.

Daryl Hall en John Oates en Man Eater tot 7:55 op deze vrijdag. Ja, ik zei daarnet, zijn ze in Nederland dan ook naar de Belgische Joe aan het luisteren? Ik heb hier ondertussen pagina's vol met mensen die in Nederland aan het luisteren zijn. Allemaal van harte welkom en zelfs een paar in Etten-Leur. Dus Marlon, je kan een Joe België clubje beginnen daar in Etten-Leur. Stel voor dat je dat begint op Facebook of zo en dan komen jullie elkaar wel tegen. Voor de fans van een verfijnde cocktail, het is weer vrijdag. Dat betekent dat we cocktail-inspiratie gaan opdoen hier in de zomerochtend bij Joe. En we hebben een echte cocktail-connoisseur straks aan de lijn. Manuel Wouters, die heeft vandaag iets heel speciaals voor jou. Hij heeft zelf een cocktail uitgevonden waarvan de kans heel groot is dat je hem ondertussen ook kent, want de Lazy Red Cheeks, dat zal waarschijnlijk wel een lampje doen branden. Wel, dat komt dus van Manuel. Hij heeft het uitgevonden. Hij wordt ondertussen wereldwijd gedronken. Als je je al je hele leven afvraagt, hoe maak ik die Lazy Red Cheeks? Wel, gewoon blijf luisteren. We gaan het straks allemaal uitleggen met de maker hemzelf. Straks draaien we de Police, maar dat is na het nieuws van 8:00. En we gaan daar naartoe met Dire Straits en The Walk of Life.

0: Ik neem aan dat je ondertussen een lijstje in de buurt van de radio hebt gelegd waarop al die items te vinden zijn die er ook in mijn koffer liggen. Het laatste gaan we straks toevoegen. Goed opletten, ondertussen 8 uur geworden. Nieuws met Bart Beekaert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De E17 was de hele nacht dicht in Lokeren. Een Vlaams meisje van 13 komt om het leven op vakantie in Marokko. En Anderlecht en AA Gent beginnen met een gelijkspel in Europa. De E17 is opnieuw vrij in Lokeren. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt. Je rijdt daar vanochtend nog wel over een mat van korrels. De brandweer heeft die korrels aangebracht om eventuele olieresten nog te kunnen laten opzuigen. Maar voorts is de snelweg dus perfect vrij en kan je er weer door.
1: Door de schade moet het wegdek op een later moment wel nog definitief hersteld worden. Zelfvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timio, jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug, nadat Oekraïners massaal op straat kwamen tegen zijn ontslag. Hij werd aan de deur gezet na een conflict met de topman van het leger. Ook die werd ontslagen. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de één wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk, 0-0 tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
0: Ja, en morgen 29 graden. Er wordt gesproken dat we volgende week, tweede helft, weer boven die 30 zullen zitten. Benieuwd of Jonas dat kan bevestigen. Dat gebeurt straks. Na het nieuws van 9, 1 file nog op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest richting Gent. Op de Antwerpse ring zitten we dus, hè. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar moet je rekenen op 8 minuten extra.
3: Dit is Joe.
4: Met Anne en Klaas.

De technicus die dit heeft opgenomen beweerde achteraf dat het een van de vervelendste opnames ooit was. Ja, je moet weten dat de Police op het randje stond van splitten. En vooral tussen de zanger Sting en de drummer Stuart Copeland was het voortdurend kletterende ruzie. Dus gezellig was het allesbehalve. Maar gek genoeg is het wel hun grootste hit geworden. Every Breath You Take van de Police. Het is vrijdag. Ik hoop dat je leuke plannen kan maken voor het weekend. Vandaag en morgen is alvast prima barbecue weer. Om maar iets te zeggen, hè. Jonas heeft straks alle details en misschien ook wel wat meer duidelijkheid over volgende week. De modellen die spraken elkaar nog wel een beetje tegen, maar ze gingen bijna allemaal richting bijzonder warm. En als het warm is, dan is een cocktail misschien wel een goed idee. We gaan zo meteen een cocktail shaken. Eerst muziek, Michel Delpech, die hoor je zo meteen nog eens. Pour un flirt, en deze Jerry Halliwell. And it's raining men.

0: op deze vrijdag met een zomerhit uit 1971. Toen stond hij bovenaan de top 40, die Michel Delpech en Pour un flirt. Ja, vrijdag is aperitiefdag en dat betekent lekkere cocktails. En voor inspiratie moeten we natuurlijk maar bij één man zijn. En dat is Manuel Wouters, die hebben aan de lijn. Goedemorgen, Manuel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we kennen hem natuurlijk van Jam TV en van zoveel zaken waar jij lekkere cocktails presenteert. Het is vandaag een hele speciale voor jou, hè, Manuel. Eentje die je zelf hebt uitgevonden. Vertel eens.
1: Ja, de Lazy Red Sheet. Een cocktail op basis van verse frambozen, violet siroop, vodka, limoensap en barietsuiker en vloeibare suikers. Echt een fantastische, dieproze cocktail waar echt iedereen van kan genieten.
0: Oké, zeg, waar komt die naam eigenlijk? Lazy Red Cheeks, waar komt dat vandaan?
1: Lazy Red Cheeks, ja. Ik heb destijds een bar gehad in Antwerpen en Tom Barman, de frontzanger van Deus, die kwam mij heel geregeld op bezoeken en het recept was er al, maar ik had nog geen naam. Ah, ja. Dus heb ik aan Tom gevraagd, bedenk eens een goede naam voor die cocktail en de naam was er echt bonk op, hè.
0: Oh ja, dus hij is gekomen met de naam en zei, Manuel, Lazy Red Cheeks, wat denk je daarvan? En jij dacht, ja, beter kan ik het niet maken, toch?
1: Nee, dat was er juist op. Daar heb ik altijd niks meer aan toe te voegen.
0: Fantastisch. Zeg, wat zit er allemaal in? Want daarnet had je het al eventjes over, heb ik dat goed gehoord, violet siroop?
1: Violet siroop, en dat is gemaakt van de violetbloempjes.
0: Ah ja, van die bloempjes.
1: Dus we nemen eerst wat frambozen, die kneuzen we dan met een stamper, tot het sap goed zichtbaar is, met de rietsuiker. Dan doen we daar een scheutje violet siroop op, vodka, limoensap, en dan werken we dat ook af met wat crushed ijs, met gemalen ijs, en dan een limoentartje erop, en dan is hij klaar.
0: Ja, je hebt al ingewikkeldere cocktails verteld, Manuel. Dit is
1: simpeler, veel simpeler. Ja.
0: Zeg, die violet siroop, want daar wou ik eventjes op ingaan. Waar vind je die? Is dat gewoon in het warenhuis te koop? Want dat lijkt me zoiets speciaals.
1: Ja, je kan in bepaalde supermarkten heb je dat wel, of in speciaalzaken, maar er zijn wel heel wat merken die ondertussen die siroop maken. Want ik in het begin heb het eigenlijk zelf gemaakt met de snoepjes van violet in te koken met wat water. En heb ik in het begin mijn eigen siroop gemaakt. Maar nadien zijn er wel merken gekomen die violet siroop nu in flessen verkopen.
0: Ja, en dat komt echt van de violet bloempjes. Want ik heb zo vroeger wel van die snoepjes, ik vind heel lekkere snoepjes, maar ik wist niet, dat werd wel violetjes genoemd, maar dat dat ook van het bloemetje kwam, wist ik niet. Oké. En dus vodka, violet siroop, suikerwater, limoensap, daar dan, dus die frambozen die zijn al gecrushed, rietsuiker erop en dan ijs erbij en dan heb je dus jouw OG, zeg maar, jouw originele cocktail. Heb je hem al ergens zien aangeboden worden dat je dacht van, nu ben ik toch wel super trots dat dat ook hier wordt
1: geserveerd? Er zijn wel heel wat restaurants die aanbieden, maar de meeste zaken bieden die aan in flessen. Ah, ja. Maar er is ook een zaak in Amsterdam, Door 74, dat is een bekende cocktailbar in Amsterdam, en daar staat die ook op de kaart.
0: Ja. En als je dat ziet staan, dan ben je wel extra trots waarschijnlijk, hè, Manuel?
1: Ja, natuurlijk. Wie had dat gedacht dat dat in zoveel zaken zou gemaakt worden?
0: Zeg, mensen die het recept graag willen hebben, die sturen ons gewoon een berichtje. Recept van de cocktail, dan sturen we dat nog eventjes door. Ja, dan kan je misschien straks bij de barbecue, je weet maar nooit, hè, als je de ingrediënten tegen die tijd kan vinden, dan kan je ook jouw legendarische cocktail maken. Fantastisch, hè. Zelf speciale plannen dit weekend, Manuel?
1: Oh nee, niet direct een beetje werken en cocktails maken. Hè?
0: Ja,
1: in de horeca heb je altijd werk.
0: Ik wou dat zeggen, eigenlijk een vraag die ik jou niet moet stellen. Wat ga je doen? Cocktails maken natuurlijk wel. Ik hoop dat je heel veel mensen blij maakt. We spreken elkaar volgende week vrijdag opnieuw. Tot dan, hè.
1: Oké, alright, thank you.

Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Dit was een absolute must op de gemiddelde vijf in het midden van de jaren 80. En zelfs nu, 40 jaar later, lokt het nog altijd enthousiastelingen richting dansvloer. Ja, dat blijft werken. Just Can't Get Enough van Depeche Mode. Ja, er staat hier al de hele week een reiskoffer in onze studio. En is ondertussen goed gevuld. Er zitten al 4 items in. Als je meekijkt via een van onze camera's, dat kan via VTM Gold, via het kanaal. Of via de Joe-app gewoon op kijken duwen. Dan kan je meekijken. Enfin, beetje lastig te zien waarschijnlijk. Maar je ziet waarschijnlijk wel een aantal attributen. Stel dat je toch nog iets gemist zou kunnen hebben. Wel, al die spulletjes die zitten daar dus in. Maar we gaan er nog eentje bij steken. En dat is dan het laatste item van deze week. Want elke vrijdag geef ik hier een exclusief verblijfrecht van Anatura. En deze week spelen we voor 2 overnachtingen voor 2 personen in het Golden Lake and Spa in de Ardennen. Dat is echt alles drop en eraan. Je wordt in de watten gelegd zoals nooit tevoren. Met een ontbijt, wellness, een fles champagne, een 4-gangen menu. Ja, dat is echt de complete shizzle. Ik ga nog 1 item toevoegen aan die koffer. En dat is dit hier. Ja, dat is een beetje subtiel. Maar het is een handdoek. Dat is het laatste. Heb je ook nodig, hè, als je naar de wellness gaat. Want het zijn altijd items die met ons, onze bestemming te maken hebben. De andere dingen, hè, ik toon nog iets. Hè, bijvoorbeeld, gehydrateerd blijven. Wat zit er nog in? Dit bijvoorbeeld. Ook handig als je naar de sauna of zo bent geweest. Bon, ik heb alles getoond. Koffertje gaat dicht. Maar zometeen ga ik oproepen om die 5 items die er ondertussen in zitten. Om die 5 items door te sturen. Moet je nu nog niet doen. Eventjes geduld. Straks gaan we dat vragen. Maar noteer alles goed. En zorg ervoor dat je een berichtje klaar hebt staan in de Joe-app. Want dan moet je een beetje hopen dat de computer jouw naam eruit zal kiezen. En misschien mag jij dan wel je koffer pakken. Heel veel succes.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land.

0: Ja, we krijgen wel eens de vraag binnen of al die items in de juiste volgorde moeten doorgestuurd worden zometeen. Nee, dat is absoluut niet nodig. Maar wel dus de juiste 5 items. Ik ga zometeen de oproep doen, dus nu nog niet doorsturen. Eventjes dat berichtje bewaren. Save your power voor zometeen. Ik ben benieuwd wie het gaat halen. De Reflex van Duran Duran komt er zometeen aan. Eerste hoofdpunten uit het nieuws nog eens. En die krijg je van Bart Beekaert.
1: Goedemorgen. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen naar aanleiding van de bosbranden. Die woeden daar in verschillende regio's. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de bosbranden. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen bij een ongeval met een quad. De bestuurder verloor de controle over het stuur en stortte in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Voetbal Anderlecht en AA Gent hebben hun eerste Europese wedstrijd niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Europa League speelde Anderlecht 1-1 gelijk tegen het Zweedse Hammarby. In de Conference League speelde AA Gent 0-0 gelijk tegen het Oekraïense LNZ Cherkasy. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser.
0: Geen files op dit moment op onze snelwegen meer, waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
3: Sleep Life. Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: Als je er al vroeg bij was deze ochtend, zo'n anderhalf uur geleden toen we eraan begonnen, dan zal je gehoord hebben dat wij hier begonnen zijn met Chick and Good Times. Wel, het zou kunnen dat je dezelfde sound hebt gevoeld in dat nummer van Duran Duran. Dat zou heel logisch zijn, want Nile Rodgers van Chick heeft zijn stempel gedrukt op dat nummertje dat we net hebben gedraaid van Duran Duran. Dat was The Reflex. Ja, mijn koffer staat hier dus klaar in de studio om naar de Ardennen te vertrekken. Ik heb daarnet nog een laatste item bijgestoken. Hopelijk heb jij goed gehoord wat het was. Als je al die items correct hebt genoteerd, ja, dan kan je nu beginnen meespelen. Hè. En dan krijg je van mij 2 overnachtingen voor 2 personen in het Golden Lake en Spa in de Ardennen. Inclusief dat ontbijt erbij, inclusief de wellness, inclusief een fles champagne en bam! Een 4 gangen menu. Allemaal dankzij Natura, aan Natura. Ja, dat is dus hoe het zit. Maar wat waren die 5 items ook alweer? Heb jij dat lijstje daar in de buurt? Heb je die app klaargezet? Wel, dan mag je ze nu doorsturen. De 5 items die je hebt verzameld. Heel veel succes!
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you. Good.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Het is een vrijdag, het is een vrolijke vrijdag. Dat heb je net gemerkt met die Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. En eigenlijk ook wel een vrijgevige vrijdag. We geven hier heel veel prijs weg. Daarstraks hebben we al zo'n exclusief pakket voor de Paradise Beach weggegeven. En nu twee overnachtingen voor twee personen in dat Golden Lake en Spa van Anatura in de Ardennen. Inclusief ontbijt, wellness, champagne, vier gangen menu. En iemand die dat helemaal ziet zitten, die heb ik nu aan de lijn. Kelly uit Vremde. Goedemorgen, Kelly.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, jij ziet dat wel zitten, hè? Je moet het eerlijk zeggen, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Het zou ook wel toepasselijk zijn dit jaar, want je hebt het een en ander te vieren, hè? Er staan al wat vakantietjes vast. Vertel eens wat er is gebeurd.
1: Mijn man en ik zijn dit jaar 20 jaar samen.
0: Oh, 20 jaar samen. Applausje daarbij. Jawel.
1: En dus,
0: ik zag hier ook al in jouw dossier, ik heb hier een dik dossier gekregen van onze medewerkster. Ik zie hier in het dossier dat je ook aan naar Londen trekt, toch?
1: Ja, klopt. Wij gaan het vieren op citytrip naar Londen met de kinderen. Ja.
0: Maar nu nog eventjes werkentijd of zit je al in die vakantieperiode?
1: Ja. Nee. Ik moet nog een paar weekjes werken.
0: Nog een paar weekjes werken. En dat is heel vaak zo in de zomervakantie. Collega's met vakantie. Alles komt op het bord van Kelly terecht. Of is het niet zo?
1: Nee. Het is gedeeld met andere collega's, gelukkig. Ja.
0: Wat voor werk doe je, Kelly?
1: Ik werk op de boekhouding.
0: Ah ja, dan heb je net zo die btw-aangifte gehad waarschijnlijk, toch?
1: Ja, het
0: is maandelijks. Goed, zeg Kelly. Jij hebt alles slaafs genoteerd de afgelopen dagen. Het was een beetje belachelijk om te zien. En dat lijstje dat je naast de radio had gelegd, is waar, hè, Kelly? Dat ligt daar, hè, met die vijf items erop.
1: Het ligt hier.
0: Ja, je dacht het wel. We gaan eens eventjes kijken. De jury luistert mee of die vijf items die jij erop hebt gezet, of dat inderdaad de correcte items zijn. Vertel eens, wat is het eerste dat je hebt gehoord?
1: Een badjas.
0: Belletje nummer 1.
1: Slippers? Ja.
0: Belletje nummer 2?
1: Belletje nummer 2 waren slippers.
0: Ja, die hadden we.
1: Ja, nummer 3 radio.
0: Ja, ook weer een heel zacht belletje.
1: Sorry.
0: Wat was er nog?
1: Een drinkfles.
0: Een drinkfles, klopt ook helemaal. En het laatste dat ik er net heb ingestoken.
1: Een handdoek.
0: Jij mag niet alleen naar Londen om daar dat 20-jarige huwelijk te gaan vieren, maar jij mag dus ook naar dat wellness met de champagne en alles erop en eraan. Gaat de man daar ook gelukkig mee zijn, Kelly?
1: Ja, zeker en vast.
0: Ik wens je heel veel plezier. Je mag zelf kiezen wanneer je gaat. Je kan de koffer al beginnen inpakken. En ik wens je daar heel veel plezier. Bedankt voor het meespelen, hè, Kelly?
1: Dankjewel, Alain. Fijne dag nog.
2: Luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, Nature as a Destination.

gebeurt niet vaak dat een single waarin de accordeon het belangrijkste instrument is de top 40 haalt. Ja, dat moeten we gewoon zeggen zoals het is. Maar toch wel een van de uitzonderingen daarnet. Ze deden het erg goed in de discotheek, vooral natuurlijk. En ook in die top 40. Ingrid en Tu es foutu. Zijn we nu echt op weg naar die derde hittegolf dit jaar? Dat is dan dus de derde in pakweg. Een maand tijd. Zelden gezien. Het leek er in ieder geval op, volgens de weermodellen. Zoals Jonas gisteren voor zich had. Maar het is iets langere termijn. Tweede helft volgende week. Ik ben benieuwd of het bevestigd wordt. Jonas is het op dit moment nog allemaal aan.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: We openen straks ons Paradise Beach en we maken het meteen helemaal klaar voor Belle Perez. Die komt vanavond om 8 uur daar voor de sfeer zorgen. Ik hoop dat jij er ook bij bent. Het nieuws van 9 uur is er nu met Bart Beekhaart. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd bij de bosbranden. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. En Mark van Bommel zou een principeakkoord hebben met de voetbalbond. In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zowat 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
5: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 4:15 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de meesten van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
4: Het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn bij de aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden, dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens worden. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerp. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29.
3: Ja, barbecue time, dat wordt zo meteen bevestigd door Jonas, of net niet natuurlijk. Het zou kunnen dat er toch nog druppeltjes in de lucht hangen, alhoewel in die droogte van tegenwoordig. Lijkt me straf, maar we horen het zo meteen. Er staan geen files trouwens op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

0: hele bijzondere stem, deze Fergal Sharkey. Een aantal mensen hadden hem gezegd, zingen, dat zit er echt niet in. Kijk, het is een echte wereldster geworden. A Good Heart tot 7 over 9 op deze vrijdag. Dit is
1: Het Weer met Jonas.
0: En dat is het tijdstip waarop we deze man altijd aan de lijn hebben met speciaal nieuws deze zomer, hoor. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, we moeten het zeggen zoals het is. Hè. Het is een zomer om in de geschiedenisboeken te schrijven. Niet te geloven wat het weer betreft. Dan toch. Niet te geloven. Hè.
2: Ja, absoluut. Hè. Ja,
0: maar eerst, ja, we gaan eerst focussen op vandaag. Want je zei gisteren, barbecue, dat is geen slecht idee op vrijdag. Maar voorlopig, de zon begint hier nu toch te komen piepen in het centrum van het land. Dat is meer van dat dan deze namiddag.
2: Ja, zeker. En ook in het westen van het land is het nu trouwens al heel zonnig geworden. Hè. Dus aan de kust, daar schijnt de zon al volop. Dus daar gaat straks het Joe Paradise Beach al meteen opengaan met veel zonneschijn. In het oosten van het land, dus in Limburg, daar zijn er nog wat meer wolken. Dus daar is het toch nog eventjes wachten totdat de zon doorbreekt. Maar uiteindelijk gaat het overal lukken. Hè. Dus uiteindelijk in de loop van de dag overal mooie zonnige periodes. Weinig wind ook vandaag en het wordt zomers warm. We gaan toch naar temperaturen rond de 5, 26 graden, 23 graden aan zee. Dus vandaag effectief barbecue.
0: Dat is een zalige temperatuur ook, hè? 25 graden, dan kan je nog rustig allerlei activiteiten doen. Dat zou volgende week wel iets anders kunnen zijn, maar voor we daaraan beginnen, toch nog eens kijken naar het weekend, hè? Zaterdag en zondag.
2: En dus morgen wordt het ook al wat warmer. Hè? Dus ook morgen gaan we toch al naar temperaturen 27, 28 graden. In de Kempen zit er 29 graden in. En ook morgen zonnige periodes, ook wel wat wolkenvelden. In de loop van de dag dus geen helder blauwe hemel, maar een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen. De meeste zon is sowieso voor de kust. Daar gaat het morgen wel zo goed als de hele dag heel zonnig kunnen blijven. En dan zondag, dat is dan de mindere dag van het weekend. Dan gaan er wat buien vallen. Maar echt grote neerslag, hoeveelheden zitten er ook niet in. Het zal gaan om een paar liter per vierkante meter die er vooral in de namiddag zal vallen. Want dan worden de buien wat intenser. Dus in het eind van de namiddag, begin van de avond, dan lijken we toch wel de meeste neerslag te krijgen op zondag bij dan temperaturen rond zo'n 23 graden.
0: Allee, goed nieuws voor moeder natuur. Niet genoeg, maar bon, kunnen de plantjes toch weer een beetje drinken. En begin volgende week, hoe zit het dan?
2: Dus dan gaat er opnieuw een stevig hoge drukgebied richting ons land komen en dan draait de wind ook meer richting het zuiden. Hè. Dus maandag valt het allemaal nog mee, is best een mooie dag met een afwisseling van zon en wolken, 25 graden. Maar dan de dagen nadien, vanaf dinsdag, dan komt er tropische lucht tot bij ons. En dat dus betekent dat de temperaturen al vlotjes richting de 30 graden gaan. En daarbij krijgen we ook nog eens veel zonneschijn. En dan de dagen nadien lijkt er geen houden meer aan. Dan gaan de temperaturen nog verder door kunnen stijgen. En dan zie ik volgende week woensdag, donderdag, vrijdag, temperaturen die richting de 35 graden zouden kunnen stijgen. Ja, het is ongelooflijk. Er zijn zelfs berekeningen die nog wat meer berekenen. Het is ongelooflijk. Dus waarschijnlijk zijn we vanaf dinsdag toch opnieuw vertrokken voor een periode van minstens 5 tropische dagen. Dus ook dan ook gewoon nog kurkdroog weer. Hè. Dus het is niet dat het onweerachtig of zo zal worden, absoluut niet. Het is gewoon droge, warme, tropisch warme lucht die vanuit het zuiden richting ons land kan komen. Dus ook voor de natuur is dat geen goed nieuws. Het zal allemaal nog verder uitdrogen. We staan opnieuw voor een bijzonder warme periode volgens mij.
0: Waarschijnlijk. En is dat dan, heb ik dat nu goed gevolgd, op één maand tijd de derde hittegolf waar we induiken?
2: Die vorige hittegolf is in Ukkel net niet officieel geworden. Daar kwamen we 0,1 graad tekort om van een officiële hittegolf te spreken. Op veel plekken hebben we dat wel gehaald. Maar natuurlijk, het moet bij het KMI in Ukkel gebeuren. En dat is dus net niet het geval geweest. Dus officieel deze zomer zitten we momenteel aan 1 hittegolf. En daar zal hoogstwaarschijnlijk toch volgende week er nog eentje bij komen.
0: Hey, jongens, toch. Het is niet te geloven, die zomer van 2026. We gaan weer echt meer dan 35 graden hier en daar op sommige modellen, zeg je dan net.
2: Ja, dus dat staat er inderdaad momenteel op. Ik zou zeggen, laat ons hopen dat het nog verandert en dat het allemaal een beetje beter zal meevallen, want die hitte, daar zit denk ik niemand op te wachten.
0: Nee, natuurlijk.
2: Maar ja, kijk, het lijkt er wel aan te komen volgende week.
0: Allee, goed. Jij houdt het allemaal goed voor ons in de gaten. Maandag zal het al veel duidelijker zijn hoeveel het nu uiteindelijk wordt en of we nog een beetje kunnen ademen of niet. We spreken elkaar dan opnieuw. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot dan, hè.
2: Dank je.

Het was een hit in de 70s voor Steeler's Wheel. En 20 jaar later stond datzelfde nummer weer volop in de belangstelling. En toen had het alles te maken met Quentin Tarantino. Want hij heeft het gebruikt in zijn film Reservoir Dogs. En plots stond dat nummer dus weer volop in de belangstelling. Steeler's Wheel dus en Stuck in the Middle with You. Is er allemaal jarig op deze 24e juli? Wel, Nick Balthazar is jarig. Moeilijk onder één noemer te vatten wat die man allemaal heeft gedaan. Presentator, televisiemaker, heeft zijn eigen filmprogramma gehad op Canvas. Hij maakt ook reportages voor Vlaanderen Vakantieland. En een jaar of 20 geleden heeft hij ook een film gemaakt over een autistische jongen die heel veel aandacht heeft gekregen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij ook wel een mening zal hebben over die derde hittegolf die voor onze deur staat, want hij is ook al jarig bezig met het klimaat. Nick wordt 62 vandaag. Geert Hunaerts mag ook vieren. Acteur die geboren is in Mortsel bij Antwerpen op deze dag in 72. Hij begon zijn carrière bij het geweldige Meester Hij Begint Weer. Wat was ik daar een fan van. Ook meegespeeld in de Kotmadam, Wittekerke, Team Spirit Films. En volgend jaar ook al 20 jaar in Thuis als Peter Vlerik. Hij mag 54 kaarsjes uitblazen vandaag. En nog een andere landgenoten is ook jarig. Elise Crombé. Een van de meest succesvolle topmodellen uit ons land. Stond meermaals op de cover van de internationale versie van het magazine Vogue. Als je die cover haalt, dan heb je het echt wel gemaakt. En ze liep ook catwalk voor onder andere Prada, Chanel en Victoria's Secret. En ook jarig vandaag J. Lo, Jennifer Lopez. Je hoort ze hier wel eens bij Joe met Waiting for Tonight of Let's Get Loud. Maar Jenny from the Block is ook een actrice natuurlijk. Ze speelde mee in Hustlers en Selena, om er maar twee te noemen. En wat er ook in haar bio staat, in het vet zelfs, is zakenvrouw. Dat zal er ook niet zomaar staan waarschijnlijk. Ze verkoopt zichzelf bijzonder goed in elk geval. Ze is geboren op deze dag dus in 1969. En ze wordt dus 57. En vandaar nog eens een van die grote hits van haar. En dat is deze hier, Waiting for Tonight, voor de jarige Jennifer Lopez, die 57 wordt vandaag.

0: signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Voor wat deze man heeft gedaan. Twee jaar geleden kwam hij vanuit het niets in één keer bovenaan de top 40, die Miles Smith. Dat was toen met Stargazing. Ondertussen zijn we al een paar hits verder. Alles behalve een one-hit wonder. Dat doet hij dus opnieuw met Stay If You Wanna Dance. Straf nieuws. Iedereen kent natuurlijk Oprah Winfrey. Maar weet jij dat het eigenlijk niet haar oorspronkelijke naam was en dat ze dat pas veel later zelf heeft ontdekt? Op haar geboorteakte staat namelijk Oprah Winfrey. Dus de R en de P zijn omgedraaid. Het is niet Oprah, maar Oprah Winfrey. En dat vertelde ze onlangs in een podcast. Ze werd vernoemd naar een Bijbelse figuur, dus die Oprah. En iedereen zegt toch Oprah? Hoe komt dat nu? Wel, niemand kon het uitspreken vroeger, die Oprah. En dus begonnen ze gewoon Oprah te zeggen. En ze was zelf al 20 jaar toen ze ontdekte dat er eigenlijk iets helemaal anders op haar geboorteakte stond. Hoe gek is dat? Is er ook zoiets vreemds met jouw naam aan de hand? Heb je bijvoorbeeld niet meer dezelfde naam als vroeger? Of heb je een bijnaam die ondertussen zo geëscaleerd is dat mensen niet weten wat je echte naam is? Ja, dat kan allemaal. Of is er iets helemaal anders, iets geks met jouw naam? Je mag het altijd doorsturen via de Joe App. Ik ben eens benieuwd wat hier allemaal binnenkomt. Zometeen draaien we trouwens Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Al zitten die hoofdpunten van ons nieuws daar nog tussen. Die hoor je na deze Queen en You Don't Fool Me.

0: heel veel berichten krijgen ondertussen binnen van mensen die iets speciaals hebben met hun naam. Blijf dat vooral doorsturen, want Oprah Winfrey is dus eigenlijk Oprah Winfrey. Dat klinkt zo raar in je oren, dat kan je niet geloven. Queen en You Don't Fool Me, ondertussen 9:50 geworden. Je krijgt ze nog eens, de hoofdpunten uit het nieuws met Bart Beka.
1: Goedemorgen. In Frankrijk zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de bosbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar dreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerpen. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser.
0: Ja, en volgende week dus een heel aantal graden warmer. Boven de 35 zou het kunnen worden. Jongens. Ik zit er niet echt op te wachten, moet ik zeggen. Geen files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Dat was al leuke sfeer de afgelopen minuten. Dankzij Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Nog veel meer sfeer vanavond om 8 uur aan ons Paradise Beach. Ik verwacht je daar voor dat geweldige optreden van Belle Perez. Ja. Eens kijken naar die namen. Ja, wat een raar verhaal is dat toch. Oprah Winfrey, zo kennen we haar. Maar eigenlijk is ze onder een hele andere naam geboren. Enfin, een hele andere naam gewoon. De R en de P was anders. Oprah Winfrey. Maar haar moeder vertelde haar pas op latere leeftijd waarom dat was. Omdat ze is genoemd naar een Bijbelse figuur. Maar niemand kon dat uitspreken, Oprah. Dus iedereen zei al op jonge leeftijd Oprah. En dat werd zo gewoon gedaan. Tot Oprah zelf dan eigenlijk, op haar 20ste ontdekte dat ze eigenlijk helemaal anders heette. Ze heeft dat in een podcast bekendgemaakt. Toch wel een grappig verhaal. Ik vroeg aan jullie, heb je ook zoiets met je naam? Iets dat toch wel bijzonder was? Dirk uit Oostende stuurt hier, mijn bijnaam is Ploush. Maar heel veel mensen weten niet dat ik eigenlijk Dirk heet. Maar Ploush was mijn prins carnaval naam in het jaar 2000. En iedereen noemt mij sindsdien gewoon Ploush. Wat een grappige naam is dat. Audrey uit Kuurne, mijn schoonmoeder heet Christine. Maar door een kinderliedje te zingen voor de kleinkinderen werd het Meme Lulu. En de kids wisten pas toen ze tieners waren hoe ze nu echt heet. Leslie uit Herzelen, het geboortekaartje is Lensley. Maar gelukkig accepteerde de gemeente dat niet. Mijn dochter heet Emma, maar ze zeggen vaak Emma. En Eddie uit Gent, mijn echte naam is... Nee, dat kan niet Eddie geweest zijn. Dat zal iemand anders die telefoon heeft genomen. Mijn echte naam is Anne-Marie, maar iedereen zegt Mieke. In het derde leerjaar wist ik pas dat ik Anne-Marie heette. En dan hebben we nog Betty aan de lijn. Of moet ik Elisabeth zeggen, uit Essen. Elisabeth, Betty, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Salé.
0: Ja, best grappig, hè, al die namen. Wat staat er nu op jouw paspoort eigenlijk?
1: Op mijn paspoort staat Elisabeth Victorina Peters. Maar mijn heel mijn leven al Betty genoemd. En ik denk dat er dus inderdaad nog vele zijn die niet weten dat ik Elisabeth heet.
0: Maar zo grappig, ja. En dat was ook een probleem tijdens de uitreiking van je diploma, lees ik hier.
1: Ja, dat klopt. Dus iedereen zei Betty. En op het moment dat mijn diploma dus uitgereikt werd, stond daar Betty Peters op. Maar op je paspoort staat dus Elisabeth. Dus dat werd eigenlijk niet goedgekeurd. Want het moet dan met je paspoort. Dus ze hebben dat moeten herschrijven. En op dat moment viel ook mijn Frank dus van, oei, dat is wel zeer belangrijk dat je de juiste naam doorgeeft.
0: Maar jongens toch, ja, dan pas besef je hoe belangrijk dat is, zeker als het zo'n papierenwinkel is. Goed, maar het is met dat diploma allemaal nog in orde gekomen, Betty.
1: Ja, dat hebben ze herschreven en dan ben ik uiteindelijk toch wel met mijn diploma door het leven kunnen gaan, inderdaad.
0: Ja, maar ik stel nu toch wel voor dat iedereen in Essen die jou kent, Betty, dat die dit weekend zo gewoon, omdat het kan, is een keer een weekendje Elisabeth zegt. Is dat een goed idee?
1: Dat is een heel goed idee. Mijn dokter zei dat ook. Hij zegt, want ja, onze nieuwe koningin gaat zo weten.
0: Ah, ja?
1: Dus ik noem jou Elisabeth. Maar zelfs de dokters die zeggen Betty, want anders, ja, dan luister ik niet, dan kijk ik niet op.
0: Ik wou net zeggen, ja, de kans bestaat natuurlijk dat je gewoon niet omkijkt. Ik wens je een heel fijn weekend. De groeten aan de dochter en tot nog eens, hè.
1: Ja, bedankt.

0: Show Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
3: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
2: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
3: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
1: Dit is Joe.
4: Good times.
1: Great music.

0: vind dit werkelijk een van de leukste platen van de afgelopen maanden. Deze Mr. Know-It-All. Dat is de nieuwe single van Teddy Swims. Ondertussen 12 voor 10 geworden.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, en die laatste 10 minuten van onze uitzending zijn elke dag voor één van onze luisteraars. En deze keer is dat Evan uit Aalst. Die heb ik nu aan de lijn. Evan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Wat zijn de plannen dit weekend, Evan? Prachtig weer. Enfin, vandaag en morgen toch, zondag wat minder. Wat staat er op de planning?
2: Een beetje Gentse feesten waarschijnlijk. Vandaag nog aan het werken. En dan straks misschien ook naar de Gentse feesten. Oftewel, zaterdag nog eens naar de Gentse feesten. En anders een beetje chillen, rustig in de tuin.
0: Dus ik heb chillen gehoord en heel vaak mogelijk Gentse feesten. Je twijfelt nog een
2: mogelijk
0: beetje of je gaat.
2: Gentse feesten. Ja, inderdaad. Ik heb wel de maat daar zitten. Dat is dingen, maar alleen met hem. Dan zijn we maar met twee, dus misschien een beetje een grotere groep zoeken van mensen die mee willen gaan.
0: Ja, maar iets in mij zegt dat daar nog volk is, hoor, op de Gentse feesten.
2: Ja, maar dat is sowieso. Dus ambiance zal er wel zijn. Ja, dat denk ik ook.
0: Zeg, maar ik zie hier dat je eigenlijk plannen had om Kleinmans en Van Geel te bekijken, maar dat is nog met
2: ja,
0: vraagteken.
2: Ja, dat zal van de avond zijn, dus dat blijft een klein beetje een vraagteken, maar de kans is eigenlijk wel groot dat ik er naartoe wil gaan. Dus.
0: Ah ja, Korenmarkt, 11:30 beginnen. Het is wel laat, ja. Hè? Dat is wel laat als ze pas beginnen, maar goed, ja.
2: Boah, ja, ik ben morgen thuis.
0: Oh ja, kijk, je kan uitslapen. Fantastisch. De laatste drie plaatjes in de uitzending, dat zijn de jouwe. Je hebt, want we hadden het net over Kleinmans en Van Geel, maar vorig jaar ben je naar een concert van Kali Minogue geweest, geloof ik, hè?
2: Klopt. Dat was dik in orde. Ja, en vandaar ook de eerste plaatje.
0: Ja, dat was ook heel heet, hè?
2: Ja, dat was vrij warm.
0: Dat was
2: in de buurt van wat we nu zitten.
0: Man, zo'n heet concert. En Kylie Minogue, ja, die heeft het niet cooler gemaakt natuurlijk. On a Night Like This gaan we draaien. Je vraagt ook de Four Non Blondes.
2: Ja, dat is een beetje een trage plaat. En dat is eigenlijk al van kind af aan een beetje een van mijn lievelingsliedjes. En er moest wel een trage plaat ook in zitten rond. Dus vandaar die.
0: Ja, fantastisch nummer, hè, die WhatsApp. En dan iets van bij ons, Accession, On and On. Vertel eens waarom je dat nummer wil horen.
2: Ja, dat is dan weer eerder van mijn gewone tijd, zal ik maar zeggen. Is er gewoon een stevige plaat in, een leuke ambianceplaat. En misschien vanavond ook wel de ideale plaat om er wat ambiance in te brengen.
0: Absoluut, ja. Op de Gentse feesten zal het ook wel hier en daar boven gehaald worden waarschijnlijk. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet van Kleinmans en Van Geel, als het lukt. Of vandaag, of morgen, of overmorgen. Ja. Want het was toch niet helemaal duidelijk. Maar ik wens je toch een geweldig weekend en geniet van al die platen. En we beginnen dus met Kylie.
2: Dank je wel.
0: Even groetjes. Bye-bye.
1: Summer Request.

rond zijn eigen plannen. Daar hangen nog wel wat vraagtekens rond. Hij wist het nog niet helemaal zeker. Maar chillen en Gentse feesten, dat staat in ieder geval wel op het programma van Evan uit Aalst. En we genieten dus van zijn drie platen in ons Summer Request. We hadden al Kylie Minogue met On a Night Like This en de Four Non Blondes met What's Up. Zometeen om 10 uur gaan we weer naar Westende, naar ons Paradise Beach. En we eindigen deze uitzending met dat laatste nummer van Evan natuurlijk. En dat is deze Accession met On and On. Geniet van Paradise Beach en geniet ook van Belle Perez vanavond natuurlijk. Oh!

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Dit
1: is jou. Ik zie wat jij niet ziet, maar ik laat het jou het komend uur wel graag horen. Muziek van Ozark Henry, Gary Lowe met La Collegiala, Orina Anesthesia onder andere. I'm Out of Love. Na het nieuws van 10 natuurlijk ook nog met Bart Beekaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Frankrijk worden steeds meer mensen geëvacueerd voor de bosbranden. De VS voert nieuwe importheffingen in en Rusland haalt Oekraïnse drones neer. In Frankrijk zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
3: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
2: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico, maar ook bepaalde producten uit de EU vallen eronder. De vorige handelstarieven van Trump vielen vandaag weg en deze komen in de plaats. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïnse drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim, heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
1: En ook vandaag al behoorlijk heerlijk aan de kust toch, want het is hier al t-shirtjes weer. Goedemorgen!
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Anastasia, I'm out of love. Om 9:56 op deze vrijdag, jongens. En of je nu aan het werk zou zijn, of net de valiezen aan het pakken bent om op vakantie te vertrekken, of gewoon hier voor mijn neus rondloopt. Want er zijn wel degelijk al mensen op ons terras. En gelijk hebben ze. We gaan er sowieso een goede dag van maken, die net zo weer een tikje warmer aanvoelt dan gisteren. En verwacht u er maar aan, hè, dat het hier vanavond om 8:00 helemaal zal pieken. Met Belle Perez dan op ons podium. Zometeen muziek van de Bee Gees met Staying Alive. Maar nu al wat Italiaanse zon er ook bij. Met Luis Romano Perez Belmonto. Die een heerlijk lyrische naam heeft, maar toch ervoor koos om als Gary Lowe door het leven te gaan.

Jawel, bij ons vind je ze wel, hè. De Bee Gees. Met de Bee Gees kom je toch een klein beetje in de buurt van de wespen. Die blijkbaar dit jaar minder aanwezig zijn in ons land dan andere jaren. Dat zat gisteren toch in het nieuws. En nogthans, wespen, nuttige beestjes. Want ze zorgen namelijk voor minder vliegen, minder muggen. Maar ik ben toch zeer blij, hoor. Dat ik op het gemak kan zitten nu op een terrasje met een zoet drankje of zo erbij. Staying Alive tot bijna 9:45. Zeer goedemorgen. Zometeen gaan we helemaal zen hier in de muziek. En nu al een klein beetje proeven daarvan met Ozark Henry nu. And I'm your sacrifice.

0: Loser Can Re met de vrouwelijke stem daarbij van Amaryllis Uiterlinden. I'm your sacrifice. Zeer goedemorgen voor we verder gas geven op deze vrijdag voor Zwarte Zaterdag. Oh jawel, dat wordt ons weer beloofd hoor, dat het druk zal worden morgen op de weg. Nu dus toch nog even helemaal relax en de lute in de muziek ook opzoeken met een heel typerende wel. Helaas voor de voorbije periode met Ed Sheeran, I See Fire. Maar eerst nog de Queen of Rock'n'Roll die wel degelijk ook een zacht kantje heeft. Dat laat ze horen. Zometeen in I Don't Wanna Lose You.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Belle Perez. Joe Paradise Beach. Tot met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is jouw Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Joe Paradise Beach.
1: Good times.
2: Great
1: music.

Dat past trouwens helemaal bij de sfeer van Mark Dalemans, die op dit moment, dat laat hij toch weten via de app, hout aan het klieven is om in de winter gezellig voor de kachel te zitten. Ja, dat moet dan op een bepaald moment gebeuren. En waarom ook niet deze vrijdag 24 juli? Ik had het daarnet trouwens nog over de wespen, dat we er minder zien dit jaar. Dat heeft iets te maken met de natte periode. Die hebben we wel degelijk gekend. Je kan je dat bijna niet meer voorstellen. Maar in mei, juni was er veel regen en daardoor minder wespen hier bij ons. Maar ik heb er een paar berichtjes gekregen van zowel Inge als van Karin, dat ze blijkbaar allemaal zitten in Spanje. Daar krioelt het van de wespen. Wel, merci voor de waarschuwing. Want vanaf dinsdag zit ik daar ook al. En ik weet niet wat dat is. Is dat nu gewoon door de film Michael? Maar ik zag de voorbije week hier bijvoorbeeld een paar tieners met een t-shirt rondlopen. Met daarop, jawel, de King of Pop met Michael Jackson. En ook mijn kinderen thuis, die beginnen plots de moonwalk te doen. Michael Jackson, hij is hot nog steeds hoor. Je krijgt hem nu dus met The Way You Make Me Feel.

0: Muziek blijft zo waanzinnig goed, dus tuurlijk dat hij nog steeds hot is. Hè? Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Het is vrijdag, dus ik stel voor dat we gewoon blijven dansen. Zo meteen met Irene Cara nog een flashdance naar Blue. Joe Paradise
1: Beach. Met Astrid Philips.

0: dansen, dat is altijd een goede bezigheid tijdens de zomer. Ik heb al heel wat kindjes dat vooral zien doen. De mama's en de papa's mogen gerust ook meedoen. We zorgen wel voor de juiste muziek. Nu, ik heb nog een paar tips mee om te doen of te bezoeken. En vandaag gaan we daarvoor met onze Summer Hotspot opnieuw naar Gent. Waar precies, dat hoor je straks na Galet nog en Aisha.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
8: Joe Summer.

0: Zometeen van gezelligheid troef met Mark Amber, Belong Together. Daar gaan we naartoe, maar...
1: Summer Hotspot.
0: Ja, we gaan ook nog eens naar Gent. Daar zaten we gisteren al suppend, al kajakkend. Vandaag gaan we naar een museum, het GUM, het Gent Universiteitsmuseum en Plantentuin. En iemand die daar alles over weet, dat denk ik toch, dat is Fien Izeby. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is 11:15. Ja. Is het GUM al geopend daar in Gent?
2: Ja hoor, absoluut. Het is ook perfect te combineren met een uitstapje naar de Gentse feesten.
0: Ah, dat is zeker en vast.
2: Met een kleine wandeling in de plantentuin en dan een bezoekje aan onze nieuwe expo Borders in de Gentse.
0: Daarover wil ik even alles weten. Borders, dat heeft iets met grenzen, denk ik, dan te maken. Maar vertel gerust zelf, wat moet ik er mij precies bij voorstellen?
2: Wel, kijk, in het GUM onderzoeken we hoe dat grenzen worden bepaald, maar ook hoe dat ze verlegd worden en ook soms doorbroken. Want we denken inderdaad vaak aan landsgrenzen, maar er zijn veel meer soorten grenzen. Wie bepaalt de grens tussen bijvoorbeeld jou en iemand op straat? Want wat voor jou veilig voelt, kan een andere persoon misschien anders ervaren. Grenzen kunnen ook soms oneerlijk zijn, als ze jou beperken wie je mag zijn. En dus ook persoonlijk, wat hoort bij jou? En in de expo nodigen we uit om daar zelf even over na te denken. Ik ga jouw voorbeeld geven.
0: Ja, doe dat maar.
2: Is een deel. Ja, je speeksel is een deel van jou, van je lichaam.
0: Ja.
2: Maar zodra je het uitspuugt, vind je het toch vies en wil je het toch niet meer terug in je mond. Dat is dus een heel eenvoudig voorbeeld van hoe verrassend en vreemd onze ideeën over grenzen eigenlijk zijn.
0: Ja, en het gaat dan echt over van die kleine dingen waar we eigenlijk niet bij stilstaan. En ja, ook over die grenzen. Dus, want we zouden inderdaad altijd over landsgrenzen en zoveel meer kunnen nadenken. Maar het gaat eigenlijk ook over het vertrekt van bij ons een klein beetje.
2: Ja, ja, dus het vertrekt van beeld. Ik ga nog een voorbeeldje geven
0: over
2: we naar grenzen kijken. Koeien, hè, eten soms per ongeluk een nagel op van een hek of een schuur. Dat kan dodelijk zijn. En de oplossing is dat de dierenarts een speciale magneet laat inslikken, zodat die de nagels aantrekt en dat niet meer schade aanricht. En dat is nu een heel praktische verhaal, maar het roept ook een grotere vraag op: wat hoort bij ons in ons lichaam en wat is een indringer? Want wetenschappers die denken daar al even over na. Vroeger dachten ze bijvoorbeeld dat nierstenen gewoon steentjes waren van op straat, van mineralen uit de grond. Maar en ze maken dus geen deel uit van je lichaam. En vandaag weten we dat we ze zelf aanmaken. Maar toch voelt zo'n niersteentje niet als dat dan van onszelf is.
0: Nee, inderdaad. Amai. We gaan met zeer veel vragen naar buiten gaan. Zijn er ook antwoorden of die moeten we misschien toch maar zelf proberen te vinden of zo? Maar super tof. Het klinkt als een expo waar ik zeker en vast eens naartoe zou willen gaan met heel het gezin zelfs. Het GUM in Gent, daar moeten we dus zijn voor die nieuwe expo Borders. En daarna dus misschien naar de Gentse feesten. Staat dat bij jou ook nog op het programma, Fien?
2: Ik ben al een paar keer geweest.
0: En
2: als echte Gentenaar hoef je daar niet altijd te staan.
0: Kan ik mij voorstellen.
2: Ja.
0: Maar voor wie dus naar het GUM ook nog eens wil gaan, want dat is zeker ook een boegende in Gent. GUMtickets.ugent.be. Fien, dankjewel om ons nu al te doen nadenken. Zeg over al die grenzen en nog meer van dat. Dus op jullie expo daar. Heel fijne ochtend nog en tot binnenkort in het museum daar, hè.
2: Tot binnenkort in het GUM.

5 voor 11 nog Self-Control van Laura Branigan. De droogte van de voorbije dagen, weken zorgt ervoor dat er heel wat vuurwerk niet afgeschoten kan worden. Heel wat kampvuren op jeugdbewegingen hun kamp ook niet kunnen plaatsvinden. Maar ik zet er jou toch even rond zo'n kampvuurtje met de muziek nu van L City.

0: are bursting at the seams.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
9: Onder een stralend zonnetje, goedemorgen aan everybody. En als het even kan, rock the body van jou dan ook maar. De Backstreet Boys vinden dat namelijk leuk. Ze komen eraan. Na het nieuws van 11, dat hoor je met Bart Beekaerts. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Jette is een kind aangereden door een tram. Sollicitanten verwachten dat het loon vermeld wordt in een vacature. En de voetbalbond zou een principeakkoord hebben met Mark van Bommel. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
11: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
10: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden. Dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
9: Ja, en het zonnetje is nu ook al goed aan het branden in West. 5 files op onze snelwegen dan, waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 3/4 al op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 3/4 ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1/4 tussen Borgerhout en Deurne door een ongeval daar. En dan ook nog 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Nog 1/4 op de Antwerpse ring richting Gent dan wel tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
5: Met Astrid Philips.

over 11 en het is misschien nog maar een vroeg, maar toch, ik laat dat weekend hier graag binnencijpelen met van die goedgezinde plaatjes. Dat ga je dit uur zeker merken als je Lou Bega hoort voorbij komen, of Cyndi Lauper, of zometeen bijvoorbeeld ook al Jelly Roll. Ik weet niet of je die man al een beetje kent, maar die heeft zowat de looks van Post Malone en net zo goed van Teddy Swims. Dat zijn van die mannen die echt drie keer op rij een zeer stoer uiterlijk hebben, met dank aan de hele reeks tattoos over dat hele lichaam en ook dat gezicht. Maar dan maken die toch alle drie van die meest vriendelijke muziek die je maar kan voorstellen. Dat ga je zo meteen opnieuw nog eens mogen ervaren. Want Jelly Roll komt eraan met I'm Good, nadat je de nacht nog eens mag induiken. Samen met Perry Smith dan.

helemaal akkoord dus met die I'm good. Dansen, roken, Cuba Libres drinken en verliefd worden. Dat is hoe het ging in de jaren 80. Of toch volgens de Fransozen van Bandolero, die erover zingen in Paris Latino.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Smiga stuurt dat ze kippenvel heeft bij dit nummer. Ik snap het. Evanescence, My Immortal, tot 22 over 11. En na dit te horen mag er, denk ik, wel terug wat kleuren op jouw radio opduiken. Wie beter dan Cyndi Lauper daarvoor uit te nodigen? Als ik haar recentste foto's zo bekijk, was het met een soort van appelblauw zeegroene coiffure te doen deze keer. En ook deze keer kan ik eigenlijk alleen maar denken, hoe knap is die daar ook wel niet mee? En hoe tof en hoe funky ook dat je dat doet op je 73. Ja, girls just wanna have fun. Dat is duidelijk nog steeds haar motto. Dat ze al doortrekt sinds 1984. Dit is ze, Cyndi Lauper.

0: Maar yes, yes, yes, trouwfeest. De feestjes van de jeugdbeweging. Misschien ook wel het Joe-publiek van Paradise Beach in Westende. Lou Bega nodigt zo meteen en eigenlijk altijd wel uit op de dansvloer. Met die Mambo No. 5, die komt er. Maar helaas is het ook wel ellende op de weg. 7 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is een klein uur al op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Kwartier op de E19 tussen Sint-Job in Schoor en Antwerpen-Noord. Nog een kwartier tussen Loenhout en Brecht door een ongeval. 10 minuten dan op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring daar op de richting Nederland liever. Een klein uur ook al tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is het ook al aanschuiven. 10 minuten erbij daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Joe
1: Paradise Beach. Met Astrid Philips. Good times,
2: great music. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Er wordt hier voor ons Paradise Beach in Westende al volop opgebouwd. Ja, we groot volk, belangrijk volk vanavond op ons dak. Om 8 uur vanavond bellen. Precies dat je erbij bent, want dat is sfeer van begin tot einde sowieso. Zeg, straks dan de laatste keer deze week de playlist nog wat aanpassen voor een schoon zinnetje uit een lied. Een zinnetje waar jij echt voor valt, want jij krijgt het opnieuw voor het zeggen. Gisteren hingen we bij Queen, Don't Stop Me Now. Maar welk nummer mag er straks nog bij in onze playlist, zo rond 11:15? Welke zin mag hier vooral ook extra in de spotlight staan? Omdat die zin voor jou toch een belangrijke betekenis heeft. Gewoon omdat die zin om de een of andere reden raakt en het lied daardoor alleen maar meer waarde krijgt voor jou. De app, daar zie ik jouw ideetjes graag opduiken. En dan draaien we dat lied straks na Alcazar Crying at the Discotheque.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe da?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel.

0: voetballen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
8: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
9: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: zit hier net ook even. Mijn collega's, ze gaan uit hun dak als ze dit hier horen, hoor. Elke zaal. En ze hebben gelijk dat ze uit hun dak gaan. Doe dat vooral ook met muziek hier van Joe Alwel. Zo meteen gaat het er toch een klein beetje rustiger, maar daarom niet minder mooi aan toe gaan. Met dank dus aan die favoriete, mooiste zin uit een lied die jij mocht doorsturen. Ik heb er alweer eentje gekregen, deze keer van Hugo. En Hugo wil het graag hierover hebben.
1: Goedemiddag Astrid. Het liedje van Joe Dassin, L'été a bien. En de zin dat voor mij van heel groot belang is, en voor mijn vrouw Isabel, dat is... On ira... Où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Dat zegt heel veel over de liefde. En als je je vrouw of je man zo graag ziet, dan betekent dit heel, heel veel.
2: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Tess Goossens hier ook komt bij Paradise Beach in Westende. Die vraag kreeg ik daarnet nog. Jawel hoor, morgen is ze er terug. Tess on the beach tussen 12 en 2. Met morgen als gast dan Isabelle Amen. Meest gestelde vraag, dat is toch nog steeds, wanneer is dat juist? Om hoe laat begint Pelle Perez? Wel, om 8 uur vanavond. Ziet dat je op post bent. En nu al komt ze trouwens ook even piepen. Pelle Perez met Hello World. Hello World.

0: volle middagpauze, maar dat maakt niet dat de muziek hier gaan lopen is. Integendeel, Don't Leave Me This Way, zometeen The Coming Out. Na het nieuws van ruim 12 uur, dat hoor je met Bart Beekaerts. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Jette is een kind aangereden door een tram. Experten hebben hun twijfels over de nieuwe Amerikaanse handelstarieven. En Jurgen Klopp is officieel de nieuwe bondscoach van Duitsland. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
2: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
1: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
3: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
1: De vorige handelstarieven waren vervallen. Deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Dank je wel, Bart. 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 3/4 op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 25 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord door een defect voertuig daar. 20 minuten erbij op de E34 tussen Melzele, Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten ook al op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 1/4 dan op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borger. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 1/4 op die Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een defect voertuig daar. Brusselse binnenring, ook daar is het aanschuiven. 1/4 extra tussen Wezenbeek en Tervuren, 4 armen door een defect voertuig. En op de buitenring op de Brusselse ring dus. 1/4 ook al tussen Wezenbeek en Zaventem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Whoa.

Don't leave me this way. Nope, ik laat je wel graag achter met de ballade nog van Gustavo Lima, de Summer Jam. En zometeen ook al een dosis Summer Night van John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, de zon komt stevig prikkelen. Je gaat het geweten hebben. En laat het je vooral overkomen. Net als de muziek van Alicia Keys dan hier. Je krijgt ze nu dan met haar debuutsingle die zijn 25.

John Travolta, Summer Nights, geef toe, dat zijn toch echt wel de allerbeste. Zo tot in de late uurtjes buiten kunnen plakken dan ook. Heerlijk vind ik dat en ik weet dat ik lang niet alleen ben ook. Straks trouwens muziek nog van Dusty Springfield in Private, maar hier ook de zomer van 1978 er nog eens bij halen. 78 toen we trouwens nog spraken over Torhout Werchter. Of om volledig te zijn was het eigenlijk Woodland Festival Torhout Rock and Blues Festival Werchter. En hele mond vol. Ik snap dat ze het wat korter hebben gemaakt. Je kon daar op dat festival trouwens toen Talking Heads zien in 78. En dat was meteen ook de eerste Amerikaanse band ooit op de affiche. 78, dat was ook de zomer van Grease. Daar zaten we net al bij met Olivia en John Travolta. Het debuut van Dire Straits was er ook al. Ja, we werden verwend in 1978. Om nog maar te zwijgen over de muziek van Peaches en Herb. Die willen we misschien toch ook nog even een momentje geven. Hè. Ze waren eind jaren 60 zeer populair. En eind jaren 70 maakten ze een comeback. En die kwam er met dit nummer van hen. Peaches en Herb uit 1978. Met hun Reunited.

0: 20 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
2: de Vosslimmers.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsève shampoo en conditioner. 3

Dusty Springfield in private tot bijna 12:30. Mijn zicht is hier zo'n klein beetje beperkter aan het worden in Paradise Beach in Westende, want er staan gigantische boksen voor het feestje vanavond met Belle Perez. Om 8:00 is ze erbij. Maar ik weet wel dat Marcelino Samijn bijvoorbeeld op ons terras zit, want die heeft een fotootje van zichzelf gestuurd met daarbij genieten. Wel, merci, ik ben blij dat je kan genieten vooral. Een zomerhit uitbrengen in de maand januari, dat is een beetje vreemd, dat is een beetje onnozel zelfs als je dat in ons land

in Brazilië betekent januari natuurlijk volle zomer. Zoals altijd bengelen de temperaturen dan rond de 30 graden. En dan is dat niet zo gek, hè, dat je zo'n heel uitbundig zonnig nummer uitbrengt. Ballade van Gustavo Lima bijvoorbeeld, dat kwam in januari 2012 uit. En die zon van toen, die pakken we mee zometeen ook nog eens. Na R.E.M. hier nog en Losing My Religion.

0: Morgen pas, dan is het Zwarte Zaterdag. Maar ik heb het gevoel dat we al goed op weg zijn daar naartoe, hoor. Zwarte Vrijdag, dat is ook iets. Want 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Een goed half uur op de A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Nog richting Antwerpen aanschuiven op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 25 minuten extra daar. 21 minuten erbij dan op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. E34, 10 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. Antwerpse Ring richting Nederland. 25 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen West. Nog aanschuiven op de Antwerpse Ring richting Gent. Dan een 11 minuten extra daar tussen Antwerpen Noord en Deurne door een defect voertuig. Brusselse Binnenring, Brusselse Buitenring liever. Ook nog 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Diegem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Ik heb hier intussen nog wat leuke foto's binnengekregen via de app van Frank Tilken. Bijvoorbeeld heeft souveniertjes meegebracht van Westende. De bubbelwafel was lekker en het optreden van Gert en James was top. En dan komt er zo'n zonnebril bij. Ja, als je een bubbelwafel eet, dan krijg je ook een schone zonnebril zelfs erbij. En Sarah Galmaert, die komt net van een reis terug van Bali. Dat ziet er fantastisch uit. Ze heeft er ook een foto bij gestopt van haar dochter in de hangmat. En die dochter heeft een tijdschriftje vast en daarop het einde zo de reclame van Joe. Ah, kijk, zo is Joe toch ook een beetje in Bali geweest. Wegdromen, dat doen we straks ook al met muziek met Gabriel. Die krijg je na Bassera, onze voice van Vlaanderen, met All Because of You.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
2: Goeiedag mevrouw, kan ik u helpen?
3: Ja, het is voor een douche om onder te zingen.
2: Ah, maar dan ga ik het in deze nodig hebben ze mevrouw. Laat maar eens horen, zeg.
3: What is love? What?
2: Ja, ja. Een ander modelletje zeker toch?
3: Ja, goede akoestiek, verkocht.
2: Ah, oké, goed.
1: Nu tot 50% korting op al onze badkamers. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Dit is Nieuw bij Joe.

wat opzwepende muziek. Vooral van Underdog Project krijg je nog Summer Jam. Paul Young ook met Love of the Common People. En die opzwepende muziek, ik heb het nodig. Want ik ga mijn valiezen pakken, letterlijk. Voor 5 personen, jeeha, inpakken. En dan nog lekker zot dat huis netjes poetsen. Alleen zo kan ik gerust op vakantie vertrekken. En dat eigenlijk allemaal terwijl het schoonste plekje ter wereld misschien wel hier is aan ons Paradise Beach in Westende. Maar kijk, Harry van Thielen mag daar de komende weken in mijn plaats dan van komen genieten. Doe haar bijzonder veel groetjes en veel plezier vooral aan ons Paradise Beach. Ook vanavond, en je weet het, Belle Perez op ons podium om 8 uur. Fijn weekend ook.

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
9: Schud je brein wakker met PuzzleFeed, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFeed app en train je brein.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
12: Dit is jouw...
13: Hele fijne middag. Ik ben thuis iets vergeten. Iets wat ik eigenlijk nodig heb voor het programma van vandaag. Wat precies? Dat zal ik straks even vertellen. Maar als het in het 100 loopt, dan weet je waaraan het ligt. Straks meer uitleg daarover. Ondertussen 1 uur geworden. Nieuws met Bart Bekaert.
14: Goedemiddag. Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. 106 racisme-incidenten rond de voetbalvelden vorig seizoen. En in de Tour staat de iconische rit naar Alpe d'Huez op het programma. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid na de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten. Met 2 foto's van de verdachte. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig seizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
15: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
14: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
16: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
14: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. In de Tour staat vandaag de 2e Alpenrit op het programma. Een rit met aankomst op de iconische Alpe d'Huez. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
17: Momenteel zijn we de slotklim Alpe d'Huez dus aan het oprijden. En beeld je daar vooral heel veel mensen bij in. Heel veel bierlucht, de geur van barbecue, de geur van feest. Heel veel muziek hier op die mythische Tourcol. Het is een gekkenhuis.
14: De renners starten eraan om 2:15. Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
13: Dankjewel Bart, het is ondertussen 1:03 in de richting van Antwerpen staat file op de E313. Je schuift eraan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, je verliest daar een kwartier. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord komen 10 minuten bij. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever, daar gaat het ook moeilijk, je verliest daar op dit moment zo'n 10 minuten. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland, moeilijkheden gemeld tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West, een kwartier komt erbij. En tussen Antwerpen-Centrum en Burgerhout, ook daar verlies je op dit moment een 10 minuten. Op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ondertussen al 16 jaar geleden zelfs dat Jesse Matador voor Frankrijk deelnam aan het Eurovisie Songfestival met Allez, Hola, Olé. Ik heb gezegd dat ik dus iets vergeten ben vandaag en dat is mijn persoonlijke laptop. Ja, ik heb die nodig voor het programma om alles te kunnen lezen, berichten die binnenkomen en die jullie versturen. Dat zal vandaag dus een beetje moeilijker gaan. Verkeer, nieuws, dat soort dingen allemaal. En iedereen heeft zijn eigen persoonlijke laptop nodig, dus ik doe het nu vanop mijn iPhone. Ja, dus daar ben ik alles aan het volgen. Dat is natuurlijk veel kleiner geschreven en minder duidelijk. Dus als er af en toe wat fout loopt, dan weet je waaraan het ligt. Maar wat ik wel weet, is dat we zo meteen onze schaduwplaatbattle gaan voeren. Je weet, het team schaduw neemt het dan op tegen team zon. Je krijgt dan twee platen. Eentje iets trager voor team schaduw, eentje iets sneller voor team zon. En het thema van vandaag, dat is ice. Ergens in de titel van de twee nummers die ik ga voorstellen moet ergens ice zitten. Je kan misschien al eens nadenken wat dat eventueel zou kunnen zijn, maar mijn keuze, die hoor je zo meteen na Sleeping Satellite van Tasmin Archer. I blame

Blijft echt heel mooi, dit nummer Sleeping Satellite van Tasmin Archer. Goed, tijd voor de schaduwplaat battle. Kies je vanmiddag voor verkoeling, dan hebben we in kamp schaduw, want daar zit je dan in. Een werkelijk prachtige en zeer trage, maar ook coole piano ballad. Ogen dicht, zonnebril op en wegdromen doe je dan met deze van Sir Elton John en Blue Eyes.

0: Blue Eyes.
1: Heeft die man ooit een slecht nummer gemaakt? Ik dacht het niet. Elton John en Blue Eyes voor Kamp Schaduw dus. Maar voel je die beruchte middagdip opkomen en wil je die genadeloos kapot slaan, dan stap je in de ring van Kamp Zon. Daar bied ik aan pure onversneden uptempo power om je weer helemaal scherp te krijgen.

Dat is dus Eye of the Tiger van Survivor. Dat zijn de twee waar tussen je kan kiezen. Dus Elton John met Blue Eyes voor Team Schaduw. En Team Zon krijgt van mij Survivor met Eye of the Tiger. Maar wat draai ik helemaal? Dat beslis jij. Even de Joe-app openen en aanduiden welke van de twee je helemaal wil horen. Wat heb je nodig? Iets traag of iets op tempo? Laat maar weten.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Goodbye bad hair days, hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsève shampoo en conditioner, 3

0: Waterloopmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

dat terwijl wij als Belgen zo trots zijn op ons green green grass, ziet dat nu ondertussen helemaal bruin op heel veel plaatsen. Dus ik denk dat we de verf of zo moeten bovenhalen om het opnieuw groen te krijgen. Of wachten tot volgend jaar. Komt het allemaal wel helemaal goed. Schaduwplaat Battle, die zit erop. Je hebt twee platen de tijd gehad om aan te duiden of je vandaag in Team Schaduw of Team Zon zit. Team Schaduw kreeg van mij Elton John met Blue Eyes. Team Zon kreeg Survivor met Eye of the Tiger. En de vraag is dan, welke van die twee wil jij graag helemaal horen? De verliezer, 45%, dat is nog altijd uitstekend. Maar ik draai de winnaar natuurlijk. De meeste stemmen gaan naar degene die 55% heeft gehaald.

0: Verder lag het niet uit elkaar, maar de Eye of the Tiger heeft het uiteindelijk gehaald. Survivor met 55% van de stemmen. Ondertussen onderweg staan behoorlijk wat files, maar ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, daar verlies je op dit moment een half uur. Op de E19 tussen Sint-Joppunt-Goor en Antwerpen-Noord komt er een kwartier bij. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, daar gaat het moeilijk tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar verlies je op dit moment een kwartier. Op andere plaatsen als je in de file staat. En dat is zeker mogelijk, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Denk ik wel een van de beste dagen van deze week. Zonnig, lekker warm, beetje wind, maar dat hoort er ook wel bij. Dus we hebben voor de perfecte soundtrack ook gekozen. In de loop van de dag natuurlijk al heel veel zomerse muziek. Maar vanavond doen we daar nog een schepje bovenop. Want hier op Joe Paradise Beach vanavond om 8 uur staat Belle Perez op het podium. Dus mocht je hier in de buurt zitten van Westende, Middelkerken of Nieuwpoort, het ligt vlakbij. Of ben je onderweg, heel erg welgekom straks om 8 uur. Dan beginnen we eraan. Voor een aan dit feestje met Belle Perez dus. Ondertussen is dit ook al zomers. Laid back en sunshine reggae.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

Een tijdje geleden de plooien gladgestreken tussen de broers van Oasis, de broers Gallagher zijn dat dan. En dan hebben ze een aantal optredens gegeven die heel erg gesmaakt werden, heel veel goede positieve commentaren gekregen. En daarom denken ze er waarschijnlijk over na om dat nog eens opnieuw te gaan doen. Ondertussen zijn ze dan weer een paar maanden van elkaar gescheiden en hebben ze zoiets van, kunnen we weer met elkaar door een deur voor een paar weken. Dus ze kunnen het nog maar eens proberen. Oasis binnenkort dus misschien opnieuw op tournee. Daar worden toch, of daar zijn toch de nodige geruchten over. Ik zei het dan net al, vanavond hier op het grote podium bij ons staat Belle Perez om 8 uur met een hele show die je kan komen meepikken. Maar als er mensen zijn die nog andere BV's graag willen zien en handtekeningen en foto's willen jagen, dan kan dat natuurlijk dit weekend ook. Want dan is er weer Tess on the beach en morgen ontvangt Tess hier Isabella A. En zondag komt Rob Beenders langs, dat is de federaal minister van Consumentenzaken. Dus als je in de buurt bent, mag ik even een kikker? Als je in de buurt bent, kom gerust langs. En dan kan je hier ook nog wel een aantal foto's en bekende mensen spotten natuurlijk. Waaronder ook Tess, die zal er ook zijn. En live uitzending tussen 12 en 2 hier op zaterdag en zondag. Om dat allemaal te kunnen meemaken. Dus meer dan welkom, altijd wat te beleven. En je kan alle informatie vinden via onze socials. De Instagram pagina of show.be.

Een van de mooiste liefdesduetten ooit gemaakt volgens mij deze Island in the Stream van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Voor het nieuws van 2 uur krijg je nog een geweldige klassieker van Meat Loaf, Paradise by

0: luidkeels meegezongen. Tenminste, dat hoop ik dan toch met Need Love en Paradise by the Dashboard Light.
1: Mannekes,
2: Zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we.
2: Met
1: ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: De voorbije dagen hebben mijn zomerse weetjes toch behoorlijk wat reacties opgewekt en uitgelokt via de Joe-app. Ik ben benieuwd of dat vandaag hetzelfde zal zijn. Dat is voor straks. Eerst het nieuws van 2 uur met Bart Beekaert.
6: Goedemiddag, een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. 106 racisme-incidenten rond onze voetbalvelden vorig seizoen. En in de Tour staat de rit naar Alpe d'Huez op het programma. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid na de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten. Met 2 foto's van de verdachten. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was een tijdje in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Die cijfers liggen in de lijn met de voorbije jaren. Ante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
6: Over een kwartier start de 19e etappe in de Tour. Een korte, maar stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. Dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zegt Remco Evenepoel.
8: Het schiet een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in de competitie te ontdekken.
6: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Het is 2,5 minuten over 2. 2 files waar je 10 minuten of meer verliest in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem aanschuiven. Daar verlies je 25 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland gaat het traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar komt een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
9: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ons zomerzweetje gaat eigenlijk een beetje over gevoel en voelen. Want je weet het, ik vertel elke dag zoiets waarmee je vanavond bijvoorbeeld op een terras of tijdens een barbecue of tijdens het optreden van Belle Perez met vrienden en familie kan uitpakken. Want vandaag gaat het over onze huid. Je weet wel hoe dat eruit ziet. Als je een uurtje hebt gezwommen of een tijdje in bad hebt gezeten, dan krijgen we allemaal van die rimpelige vingers. Oma-vingers of opa-vingers, zeg maar. Maar waarom gebeurt dat eigenlijk? Dat heeft een speciale reden dat dat gebeurt. En ik heb het net zelf al even gelezen. Ik schrok er best wel van. Ik wist het ook niet waarom dat gebeurt. Maar het heeft dus een heel speciale reden. Welke reden dat is, dat hoor je na Tranen van Goud en de zomersingle van Agnetha Fell.

mooie single van Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Aaron Blommaert die trouwens binnenkort weer hier bij ons op het podium zal staan voor een live concert. Ik had het dus over onze huid en de rimpels en de rimpelvingers die we krijgen als we te lang in het zwembad aan het dobberen zijn of in, te lang in bad zitten. Dat is trouwens geen ongelukje van onze huid. Het is gewoon een slimme tactiek van ons zenuwstelsel. Want onze huid die vormt dan een soort van, ja, hoe zal ik het noemen, een soort van autobandenprofiel, zodat je onder water meer grip krijgt op gladde voorwerpen. Echt waar, dus als je aan het zwemmen bent of de ondergrond is een beetje glibberig en om niet te snel uit te schuiven, alhoewel dat moeilijk gaat denk ik dan, als je in het water zit, dan hebben we meer grip door onze rimpelige huid op dat moment. Dus ons lichaam verandert gewoon in een soort van terreinwagen onder water. Dat is de bedoeling en dat is de manier voor de huid om daarmee om te gaan. Eigenlijk zit onze huid dan vol met groeven. En er is een artiest die daarover zingt.

Show Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Belle Perez. Show Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Dat is toch altijd goed, hè, die Barry White en Let The Music Play. Ik ga nu zelf een beetje schaduwplaat battle op de radio spelen, want zometeen heb ik voor Team Schaduw een hele rustige, zachte She's Like The Wind van Patrick Swayze, die komt eraan. Maar eerst uptempo met Team Zon. Dit zijn de Banners en Someone

0: Daarmee werd het 1 minuut over 2:30. En dus tijd voor een paar files. In de richting van Antwerpen op de E313 staat file tussen Herentals West en Wommelgem. Daar verlies je op dit moment 25 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent, daar gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar komen 10 minuten bij. En op die Antwerpse ring, maar dan in de richting van Nederland, wordt ook nog file gemeld tussen Antwerpen West en Berchem. Ook daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Best of Belgium Tourbus. Dan heb ik eigenlijk al het hele land al een beetje doorkruist natuurlijk. Van links naar rechts, van boven naar onder. Maar er zijn nog wel een aantal steden, gemeenten, waar ik nog terecht kan natuurlijk. Altijd op zoek naar een BV die er ook woont. Want ik geef een aantal tips mee over de stad waar we terechtkomen. Waar dus ook die BV woont. Die dan uiteindelijk ook nog een super tip aan jou meegeeft. Vandaag gaan we naar Lübeck. Ja, daar gaan we halt houden met onze Best of Belgium Tourbus. Geef ik een aantal tips mee, maar extra moeilijkheid. Ik weet nog niet wat de tip zal zijn die de BV in kwestie zal meegeven. Ik probeer mij daar iedere keer een beetje aan te passen. Maar dus dat wordt nog een hele uitdaging om tegen straks te ontdekken wat ik niet mag zeggen en wat de BV in kwestie wel gaat vertellen. Als je wil weten wie die BV is die daar in Lübeck vertoeft, dat kom je straks te weten. Onder andere

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Isabelle A. en op zondag minister Rob Beenders. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: The Sun Is Shining was dat van Bob Marley samen met Funkstar Deluxe. Ik neem je dus mee met onze Best of Belgium Tourbus naar Lübeck vandaag. Ik moest nog met de BV in kwestie die daar woont afspreken wat ik mag vertellen en wat hij in dit geval zal vertellen. Dat we niet dezelfde dingen uitkramen. In ieder geval, eerste tip die je van mij krijgt als je naar Lübeck gaat, dat is de Specht. Dat is blijkbaar een heel mooie keuze als je graag wandelt en de natuur waardeert. Het is een heel rustige plek die het landelijk karakter van Lübeck goed kan aantonen. Er is ook nog het erfgoedleerpad. Dat is eigenlijk de beste manier om verschillende bezienswaardigheden in Lübeck te combineren zonder per ongeluk in een of andere deelgemeente of andere stad terecht te komen. En dan is er ook nog de Moinet-molen. Dat is een mooi stukje lokaal erfgoed en een interessante stop tijdens een wandeling door Lübeck in ieder geval. En zeg, Sergio, jij woont toch ook in Lübeck?
1: Ja, terug, hè. Ik was sinds 6 maanden terug in Lübeck.
0: Ja.
1: Maar ik ben verhuisd terug, hè. Ik zal zo terug naar mijn roots, hè.
0: Ja, zeg, de dingen die ik net heb opgenoemd, heb je die allemaal al bezocht?
1: Ja, dat ken ik allemaal, hè. Dat is, okay. Ja, die routetochten en zo, je hebt dat in verschillende gemeenten uiteraard, hè. Ik heb nu in Teltwing, ik kom van Teltwing, niet van Sint-Joris-Wing, dat ik verhuisd ben. De paden van het Haspengouw, ik ken dat allemaal, hè, fietsroutes en wandelroutes. Maar waar ik voornamelijk veel bewondering voor heb, dat is voor Café het Lanterken in Lübeck. Hè.
0: Ja, ja.
1: Dat is het, maar de mensen lachen daarmee, want dan dacht ik vandaag, horeca doen, dat is niet meer zo simpel. Hè.
0: Nee, dat is
1: niet simpel geweest, dat is zeker niet meer zo simpel.
0: En waarom Café het Lanterken?
1: Ah wel, ik was ook bij de opening toen, ik was toen 15 jaar. Hè. Ik heb dat weten opengaan, ondertussen is het al 46 jaar dat dat bestaat.
0: Ja.
1: En toen was het ook vader en moeder in een tijd die dat opendeerde. Ondertussen is dat ook al een keer verjaarde zoon, die ik toen kende als kleine bagadder, Daniel. Ik heb er enorm veel bewondering voor dat hij er nog altijd is daarin geboren en hij heeft nooit iets anders gedaan. Je zit er nog altijd hart en ziel, Café het Lanterken. Het is nog een van de weinige horeca-etablissementen die er bestaat in Groot-Lübeck. Dus we moeten dat in
0: ere
1: houden.
0: Ja, geweldig. Café het Lanterken. En jij zit daar ook af en toe. Mensen kunnen jou daar ook spotten soms?
1: Jawel. Ik heb het afgelopen tijdje bijvoorbeeld met de Wereldbeker voetbal. Ben ik daar naar de voetbal gaan kijken en zo.
0: Ja.
1: Het is een hele zerke zaak. En ik zeg het, dat is een aanrader. Al ik zou het heel spijtig vinden als ze aan mij moesten zeggen. Wat zou het heel spijtig vinden? Je moest verdwijnen uit Lübeck. Dan zou ik het eerste wat ik zou zeggen is Café het Lanterken. Nee. Dat is, ik vind dat er nog altijd, ik heb er heel veel respect voor.
0: Ja, geweldig. Zeg Sergio, nu ik jou toch aan de lijn heb, alles goed met jou man? Alles oké? Okay? Alles in de goede richting aan het gaan?
1: Ja, Jan. Dat is alles heel goed. Ja. Ik denk dat er mensen zijn die het veel slechter hebben dan ik. Ik heb me dan niet doorgesparteld. Dan zullen we zien wat de toekomst heeft. Hè. Je weet, niemand blijft eeuwig leven natuurlijk. Hè.
0: Nee, dat is waar. Maar ik heb je ondertussen al op podium zien staan en optreden. Dus ik zie dat de oude Sergio weer bijna helemaal terug is. Dus dat zit wel goed.
1: Eerst ben je volledig back.
0: Ja. Bedankt voor de tip. Café het Lanterken in Lübeck, de moeite waard om te bezoeken. En de Sergio die loopt daar ook af en toe langs. Zeg, bedankt voor de tip en fijne dag nog eens, Sergio.
1: Graag gedaan. Bedankt, Jan. Nog veel plezier.

Ja, zeg, of hij die flikflak nog altijd doet, die hij deed tijdens Sister, dat vraag ik mij af. Maar toen, in 2002, deed hij dat wel. Ik was daarbij trouwens op het Eurovisie Songfestival in Tallinn. Toen we Sergio stuurden met zijn Sister, blij hem nog eens aan de telefoon te

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Ik heb de indruk dat er hier al mensen zijn die hun plaatje aan het zoeken zijn voor dat concert van Belle Perez vanavond om 8 uur. Dat is goed op tijd natuurlijk. Net zoals het nieuws, want het is precies 3 uur. Je hoort Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper is afgerond. In Madrid zijn 2 bosbranden samengekomen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 19e rit. Het parket wil 2 verdachten voor assise in het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper. Het gaat om 2 mannen van 34 en 56 jaar, haar toenmalige partner en een van zijn vrienden die de moord bekend heeft. Een derde verdachte zat een maand in de cel, maar tegen hem zijn niet genoeg bewijzen. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt en kwamen die 3 verdachten in beeld. Over een week beslist de raadkamer over het verdere verloop van de zaak. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grotere brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis net niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Spanje heeft Europa nu om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 19e etappe. Een korte, maar een heel stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zei Remco Evenepoel vlak voor de start.
5: Het schrikt een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar ja, we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
4: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en warme periode.
3: Het is 2:02 geworden. De files staan richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 25 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord komen 10 minuten bij. En dan de Brusselse buitering. Daar gaat het moeilijk tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. 20 minuten extra. En op de Antwerpse ring, daar gaat het traag richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je een kwartier. Richting Gent is dat tussen Berchem liever en de Kennedy-tunnel. Daar komen 10 minuten bij. Nog eentje in de richting van Brussel op de E40. Daar worden problemen gemeld tussen Sterbeek en Kruinem door een ongeval. Op dit moment verlies je daar al een kwartier.
6: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Dr. Alban en Sing, halleluja. Ik heb het daarnet aan het begin van het programma nog verteld. Dus daarnet is 2 uur geleden dat ik mijn computer ben vergeten, mijn persoonlijke laptop. En dus dat ik alles van op mijn iPhone moet doen. Alle info daarop zoeken, aflezen. Tot nu toe nog geen enkel probleem geweest. Het gaat zelfs vlotter dan anders. Dus ik kan mijn computer nog maar een paar keer vergeten thuis.

Ja, dus het loopt hier allemaal vlot tot nu toe. Alleen jullie berichten die kan ik niet zo goed lezen. Dus als je mij zo meteen een bericht stuurt, dan zal dat producer Hans zijn die dat allemaal in de gaten houdt. En jullie van antwoord bedient of selecteert en belt. Dat kan ook allemaal. Want voor onze zomerswipe ben ik nu dus op zoek naar iemand die wil meeswipen. Want het gaat vandaag over girl power. Want het thema van vandaag zijn de strafste girl bands. Dus we gaan terug naar die tijd van iconische meidengroepen, van die geweldige refreinen die we allemaal hebben meegezongen voor de spiegel, die dansjes die we hebben meegedaan. En welke girlband is dus volgens jou een absolute nummer 1? En misschien zit die er ook tussen de 5 songs die ik jou straks ga voorstellen. En kan ik jouw favoriete nummer dan meteen ook draaien? Je weet maar nooit. Dus als je wil meespelen, dan moet je mij nu een bericht sturen naar via de Joe-app natuurlijk. En daarin zet je ik wil swipen met girlbands. Dus ik wil swipen met girlbands. En dan krijgen we dat hier toe en selecteert de computer zo meteen iemand die mag meeswipen en Hans gaat jou dan bellen. Hè? Hans, dat is bij de... Ja, Hans zegt ja. Dus hij gaat het doen. Sowieso komt het in orde. Ik wil swipen met girlbands. Stuur maar door. Nu moet eerst de trein passeren.

0: Heel fijn dat ik deze nog eens mocht draaien van Clint Eastwood, maar dan niet de acteur waarschijnlijk. En General Saint, deze Stop That Train. Zometeen is er Bon Jovi.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Это, так Таня? Таня?
1: Goeiedag.
0: Ah, oké. Okay. Dat fluit daar langs alle kanten bij jou. Ik hoop dat het lukt. Zeg, waar was je mee bezig?
1: De wasserpan.

0: voorstellen. Nee. En uiteindelijk houden we er dan eentje van over. En die gaan we dan volledig draaien. Ja?
1: Oké.
0: Okay. Oké, okay, voilà. Dus de eerste die je van mij krijgt zijn deze dames. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never. Die kennen we natuurlijk heel goed, de Spice Girls en Wannabe. Dus houd die al in het achterhoofd en je krijgt, of je zet daar tegenover, deze Destiny's Child. Destiny's Child hebben net aangekondigd dat ze na 20 jaar opnieuw nieuwe muziek gaan maken. Maar als je moet kiezen, worden dat dan de Spice Girls of Destiny's Child?
1: Destiny's Child.
0: Destiny's Child, oké, okay, die houden we over. Daar zet ik tegenover TLC. Dus je hebt Destiny's Child. Ik zet daar TLC tegenover met Waterfalls. Welke van de twee hou je over?
1: De laatste.
0: Ah, TLC. Oké. Okay. Oké, okay, dan houden we TLC
1: over. Ik kan
0: maar niet. Ja, maar goed. Je hebt groot gelijk. Jij mag kiezen hier, hè. Je krijgt er nog eentje. Like an Egyptian. Potverdorie, dat is moeilijk, hoor ik daar op de achtergrond. Walk Like an Egyptian, oh ja, van Bengals ten opzichte van TLC. Wat hou je over?
1: De Bengals.
0: Oké. Okay. Je schakelt regelmatig de Bengals. En dan heb ik er...
1: Heb je nou zo te mooi, hè?
0: Ja, ja, het zijn allemaal mooi. Ik heb er nog eentje over. Dus wat heb je nu in handen? Dat zijn ofwel de Bengals met Walk Like an Egyptian of deze Diana Ross en de Supremes met Baby Love. Eén van die twee ga ik draaien, maar welke moet dat dan worden, beste Tanja?
1: Anna, ik hou weer een zwart Diana Ross.
0: Ah ja, dat is, ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe oud je bent, hè, maar dat is van jouw tijd. Diana Ross en de Supremes.
1: Wat ervoor?
0: Daarvoor. Ja, dat was je nog heel erg jong, denk ik dan, op dat moment. Zeg maar, in ieder geval Baby Love van Diana Ross en de Supremes. Die ga ik draaien. Maar je weet het, keuzes maken, dat is precies redelijk moeilijk voor jou. Maar zometeen is er de tweede kans via de Joe-app. En dan mag je misschien nog eens een tweede keer kiezen voor een van die girlbands. Is dat goed? Ja, oké. Okay. De honden maken nu ook kabaal. En dat er

0: Ik weet niet of de honden akkoord waren met de keuze van Tanja. Baby Love, Diana Ross en The Supremes, die kreeg in ieder geval helemaal te horen. Maar er zijn er nu nog vier over die ook nog graag willen meedoen en ook nog graag gedraaid willen worden. En daarvoor kan je dus via de Joe-app nu stemmen. De herkansing, de tweede kans voor Spice Girls met Wannabe, Destiny's Child met Survivor, TLC met Waterfalls of The Bangles met Walk Like an Egyptian. Je hebt twee platen de tijd om daarvoor te stemmen. Dus open de Joe-app en duid aan welke van die vier jij graag een tweede kans wil geven. Waarvan je denkt van, hallo Tanja, dat je daar niet voor gekozen hebt. Dat kan nog allemaal veranderen. Tweede kans nu via de Joe-app. Ondertussen onderweg behoorlijk wat files. In de richting van Brussel gaat het traag tussen Sterrebeek en Krainum door een ongeval. Daar verlies je 35 minuten. In de richting van Antwerpen op de E313 gaat het moeilijk tussen Massenhoven en Wommelgem. 17 minuten komen daarbij. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. Brusselse buitenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem komt een kwartier bij. Op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren, het Vierarmenkruispunt, daar verlies je 5 minuten. En dan de Antwerpse ring in de richting van Gent verlies je een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout dat het moeilijk gaat. Daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

ik weet het. Er zijn mensen die sturen van, we zien niet, we zien de poll niet en we zien niet wie er aan kop staat. We zien geen punten of geen scores. Ik heb het aangepast. Ja, vanaf nu kan je tussen wel zien als je stemt, kan je meteen zien wie er aan kop staat. Op dit moment is dat, of zijn dat liever de Bengals met Walk Like an Egyptian, 40%. Gevolgd door TLC met Waterfalls. Die staan op nummer 2. Dus je kan dat nog veranderen via de Joe-app.

0: Ik heb mijn favoriet in de tweede kanspol ook aangeduid. En die staat op dit moment helemaal laatst. Ja, dus het zal iets anders worden. Winnaar van die tweede kanspol, die hoor je zo meteen.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Bella Perez.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, als je dat live wil meemaken, die enamorada van Bella Perez, moet je ervoor zorgen dat je hier straks om 8 uur staat. 8 uur staat op Joe Paradise Beach natuurlijk voor een goed plaatje. Want ja, er komt veel volk op af, sowieso. Dus probeer zeker op tijd te zijn, zodat je alles mooi kan zien en volgen. En vooral ook meezingen, want dat is de bedoeling. Anne van Elzen zometeen in jouw radio vanaf 4 uur. En zij heeft weer de volle bak zomerzoektocht voor jou klaar. Staan. Daarmee kan je dus elke dag 100 euro winnen om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Die 100 euro die zit in een witte Joebox verstopt, die elke dag dus op een andere plaats in Vlaanderen staat. En zij geeft daarvoor straks een extra tip nog, plus een codewoord, een paswoord dat je nodig hebt om die box open te krijgen. Ik mag daarvoor al de eerste tip geven, dus goed luisteren. Wie weet zit jij daar ergens in de buurt en kan jij die 100 euro winnen. Want vandaag zoeken we het in de parel van de Vlaamse Ardennen, een stad die onlosmakelijk verbonden is met de koers. Met een beetje geluk kom jij daar dus als eerste over de eindmeet. Ik vind dat moeilijk, hè? Want er zijn veel steden die verbonden zijn toch in Vlaanderen. Niemand. Hans zegt van nee. Maar Hans is echt een sportkenner, dus die, voor hem is dat makkelijk. Maar begint de stad met een O? Ah ja, kijk, voilà, dan weet ik het ook. Ja, met een O. Dus, als je daar in de buurt bent, zorg ervoor dat je straks die tweede tip van Anne van Elzen meepikt. Zodat je weet de exacte locatie en het codewoord om die bak straks te kunnen openen. En misschien win jij dan vandaag die 100 euro. Veel succes!
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Voor 100 euro moeten soms al een keer diep graven. Hè. Onze tweede tip die helpt je straks op weg. En Prince, ja, die gaat nog een stapje verder. I would die for you, zingt hij. Straks na het nieuws van 4 en dat krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Onze Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach. In Brussel is er nieuw overleg tussen de regering en de brandweer. En in Spanje zijn twee brandhaarden samengekomen. Het is nu ook officieel, Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Het is een hele andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto. In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg om een akkoord te vinden over de staking van de afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn twee natuurbranden samengekomen tot één grote brand. Dat meldt de brandweer daar. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en warme periode.
6: Richting Gent aanschuiven op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 17 minuten extra daardoor een defect voertuig. 10 minuten erbij richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Antwerpen E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost, daar doe je er 12 minuten langer over. Op de Brusselse buitenring 7 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. 6 minuten tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
8: Met Anne van Elzen.

Dat dat goed blendt, die twee samen. Eros Ramazzotti en Anastasia met I Belong To You. Ja, dat weet je ondertussen. We zitten hier op ons Joe Paradise Beach. En dan zijn er ook af en toe van die momenten, van die fantastische optredens. Zoals er op donderdag 9 juli, 's avonds Milk Inc. Zo hadden we hier onlangs deze week ook nog Gert en James voor een summer session, net als Camille. We kijken ook nog uit naar de summer session van Meteor, van Berre, van K3. En ga zo maar door, maar straks halen we ook nog meer Zuiderse sfeer. Helemaal naar hier, want Belle Perez die staat dan op ons podium. En dat wil je natuurlijk van op de eerste rij meebeleven, ofwel hier op ons terras, ofwel op jouw eigen terras thuis, maar dan met de Joe-app bij de hand, natuurlijk. En ik kan er ook voor zorgen, een soort van anti-dieetpil voor je portemonnee. Ik kan die een beetje lijviger maken dit weekend. Ik kan namelijk jouw portemonnee 100 euro rijker maken. Hoe? Door onze Joe-box te vinden, hè? Onze witte Joe-box. Die staat ergens in Vlaanderen neergeplant. Jan die had er straks al een eerste tip gegeven. Het was, wat was het weer? Het heeft iets te maken met de koers, met de ronde en de parel van de Vlaamse Ardennen. En hij had er ook al ineens weer veel te veel bij verteld dat het met een O begint. Dan weet je natuurlijk wel ongeveer, denk ik, waar we staan. Hè? Dat denk ik wel. Hè? Dat je nu door hebt welke stad, gemeente we zitten. Ja. Maar oké, dat is ook geen kleintje. Die plek, dus de exacte locatie, die komt eraan. En dan heb je nog niet voldoende. Dan heb je ook nog een

0: celestial. Ja, dat betekent zoiets als hemelschoddelijk of iets uit een sterrenwereld. Hè. Zoiets als 100 euro bijvoorbeeld in een witte Joe-box. Ja, die kan je alleen maar bereiken als je natuurlijk weet in welke stad die staat. Ik denk dat we nu al wel mogen zeggen dat het een stad is. Dat die stad begint met een O. Dat je nu wel weet waar ergens in Oost-Vlaanderen. Kunnen we er ook bij vertellen. Heel belangrijk voor de Ronde van Vlaanderen. Maar waar, hè? Waar, hè? Want Oudenaarden is niet klein.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

0: De Vollenbak zomerzoektocht.
1: Ik ga er gewoon niet te veel woorden niet meer aan vuil maken. Want ondertussen heb je natuurlijk goed geluisterd daar straks bij Jan Bosman. Ik heb ook al een beetje na 4 uur verteld en heel veel tips gegeven in de richting van welke stad we zitten. Ik heb het zelfs 10 minuten geleden, denk ik, echt letterlijk gezegd. Dus nu is de vraag, maar waar concreet, waar exact staat die in? Oudenaarde, jawel, de exacte plek. Ik ga nu de tip daartoe geven en dan heb je natuurlijk ook nog het codewoord nodig. Onze box staat vandaag aan het centrum waar de Flandriens, onze helden van de kasseien, worden geëerd. Smeer die kuiten maar in, voilà, met deze.

0: Martijn in Oudenaarde richting die witte jokebox. We have a winner. We zijn er nog even op aan het wachten. Wie, hoe, wat, alleszins. Er is er daar een in Oudenaarde die dit weekend met 100 euro meer inzet. 16:30 geweest. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Onze Rode Duivels hebben nu officieel een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel is 49 jaar en was eerder in ons land al trainer van Antwerp. Van Bommel volgt Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na wisselvallige resultaten. Garcia haalde met de Duivels wel de kwartfinales op het afgelopen WK. En ook de deal rond voetbalclub Antwerpen is nu helemaal rond. De groep rond voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten heeft de club overgekocht. Paul Gijsens moest die verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, zoals Toby Alderweireld. Die heeft zelf nog bij Antwerp gespeeld. Van den Houten moet nu snel met een plan komen, want over 2 weken begint het nieuwe seizoen. En de Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig zou zijn. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen door de branden. Er zijn daar 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden.
0: 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste op de Antwerpse ring richting Gent. 14 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig. Richting Nederland 8 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting kust ook opgelet 13 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrum door een ongeval. Richting Antwerpen E313 6 minuten tussen Ranst en Antwerpen Oost. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten. En ook 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Richting Brussel A12, daar doe je er 5 minuten nog langer over tussen Wilrijk en Aartsen.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Zeg, over Passenger gesproken. Dat is nu toevallig. Alex Warren was het, by the way. Misschien als jij richting Portugal vertrekt binnenkort. Op welke manier? Ja, dat weet ik niet. Je kunt op verschillende manieren naar Portugal geraken natuurlijk. Maar dan heb ik misschien wel een heel bijzondere passagier voor je. Want er is hier een kat die geen nieuw baasje zoekt, maar wel een lift naar haar oude baasje. Dus als jij binnenkort vliegt of rijdt richting die kant en heb je nog plaats voor een snoezige passagier met snorharen, dan mag je het ons altijd laten weten in de Joe-app. En oh ja, we have a winner van onze 100 euro om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go.
1: Hallo, ik ben Sabine. Ik sta hier aan de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde en ik heb de box gewonnen van Joe. Dank u wel daarvoor. We zijn juist van plan voor een etentje te plannen met vrienden, een barbecue, dus dat zal goed van pas komen. Dank u wel.
2: Tess on the beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Isabelle A. en op zondag minister Rob Beenders. Tess on the beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, alleen mis.
4: Zalige verjaardagspeech.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
5: Oh. Ja! Lemmes.
4: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is ze.
6: De Vos Lemmes.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

0: Living on my own, dat heeft ze 3 jaar aan een stuk gedaan, ja, ergens. Ik heb het over een Portugese kat, een kat die al 3 jaar spoorloos was. Nu bij dierenasiel Pootjesparadijs in Zemst is die binnengebracht. En nu moet hij natuurlijk wel teruggeraken richting Portugal. Dus bel ik even met Axel Steenhouwer van het asiel. Dag Axel, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe komt dan plots zo'n dier na 3 jaar blijkbaar spoorloos te zijn bij jullie terecht?
1: Ja, eigenlijk een beetje een geluk bij een ongeluk, want Kiko werd per ongeluk aangereden.
0: Oh,
1: ja. Gelukkig maar aan 20 kilometer per uur, dus helemaal niet hard.
0: Ja.
1: En die mensen hebben eigenlijk meteen die bij ons in het asiel binnengebracht om te checken, ja, is die kat in orde? Is die van iemand? En dan bleek dat Kiko wel degelijk gechipt was. Maar dat die chip niet in België geregistreerd staat, maar Portugal. Ja, dus we zijn dan even verder gaan zoeken. En blijkt dat die mensen dus 3 jaar geleden op vakantie waren in België.
0: Och,
1: en Kiko zo kwijt zijn geraakt.
0: Oh, nee.
1: Ja.
0: Zeg, en wie heeft dat blije telefoontje mogen brengen naar die ouders? Van oké, hey, Kiko is alive and kicking en die is bij ons in Zemst.
1: Ja, dat was natuurlijk niet het simpelste, want ja, ze spreken geen Engels,
0: nee.
1: Maar wij hebben kunnen rekenen op een geweldig asiel in Portugal dat ons eigenlijk aan het helpen is met alle administratieve zaken en dus ook het contact met de eigenaar van Kiko.
0: Amai, die moeten zo blij geweest zijn. Hè? Die hadden dat waarschijnlijk niet meer verwacht en dan hop, dan komt toch dat telefoontje. Maar goed, Kiko de kat, zit in Zemst, in het Pootjesparadijs. Wordt natuurlijk supergoed geswanjeerd, maar die moet wel terug naar Portugal. Dat is een speciaal pakketje. We zijn dus op zoek naar een kattencourier. Aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om deze voortvluchtige Kiko te kunnen vervoeren?
1: Wel, het liefst van al zouden we mensen vinden die gewoon op vakantie gaan naar Portugal in de komende 2 weken en Kiko dan mee willen nemen naar Portugal met de vlieger.
0: Is er een bepaalde bestemming die interessanter is? Een bepaalde Portugese bestemming die interessanter is dan een andere?
1: Porto is de ideale bestemming voor Kiko te krijgen. Want dan kan de eigenares eigenlijk gewoon aan de luchthaven hem gaan ophalen. Dus dat zou het ideale zijn.
0: Oké, fantastisch. Alle info vind je natuurlijk over Kiko op het websiteadres van jullie asielpootjesparadijs.be. Ik hoop dat het zo snel als het moest. Kijk, nu echt naar Portugal. Ik had er geen seconde over getwijfeld. Hè. Kiko zou absoluut mee mogen. Want,
1: ik heb het hier ook aangeboden dat ik gerust wel naar Portugal op vakantie was. Maar dat zag het bedrijf toch niet zo zitten om mij naar daar te sturen.
0: Maar kijk, wij hebben heel lieve luisteraars die ook een groot hart hebben. Zowel voor alle soorten dieren eigenlijk. Honden, katten. Kijk, daarnet stond hier nog een papegaai binnen in de studio. Dus hopelijk kunnen wij ervoor zorgen dat binnen dit en 2 weken Kiko terug herenigd is met zijn oudere baasje in Portugal.
1: Dat zou echt super zijn.
0: Goed dat jullie bestaan, want zonder jullie natuurlijk zou dat allemaal nooit zijn uitgekomen. En hopelijk komt dit heel snel tot een nog mooier einde dan het eigenlijk nu al een beetje is. Hè? Maar het is even een tussenstop. Goed, dankjewel Axel.
1: Ja.
0: Salut.
1: Dankjewel.

krijgen richting Portugal. Dus mocht het zo zijn dat jij tussen dit en 14 dagen, zeg maar, richting Portugal reist met de auto, met het vliegtuig, hebt zoiets. Ik kan eigenlijk gerust een passagier, een snorharige passagier meenemen. Laat het ons dan weten in de Joe-app en dan regelen wij de rest. Kate Bush nu en ook Alexis Jordan komt eraan.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Zometeen bellen Perez. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat een fijne babbel wordt. Je zou het bijna Faith kunnen noemen van George Michael. Die komt er ook aan net na het nieuws van 5. Krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Mark van Bommel heeft zijn contract als bondscoach getekend. Ook de deal rond Antwerpen is helemaal rond. En Europa stuurt blusvliegtuigen naar de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Het is nu officieel, Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt collega Jarno Berto.
5: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
4: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En de deal rond voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens samen met verschillende andere ondernemers. Onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
6: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
4: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in die onderhandelingen om alles toch maar rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en de vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort en ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook nog beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid nu 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. En Oekraïne heeft met een F-16 vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Het zet die F-16's al 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken.
3: Oh, sorry. Wat was van volgende week?
4: Volgende week krijgen we opnieuw een droge en zeer warme periode.
3: Ja, oké, sorry, Julie.
4: Dat is oké.
3: Ik zit er dan iedere keer zo tussen, dan denk ik. Allee. Maar oké, goed, tot straks, hè. Goed, bye bye. Ja, mijn verkeer is toch nog aan het lopen, hè, nu?
4: Ja,
3: oké. Goed, 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die is richting Antwerpen op de E313. 32 minuten lange rijden daar tussen Randst en Antwerpen-Oost. En ook richting kust is het aan schuiven op de E40 tussen Merelbeke en Sint-Denijs-Westrum. 27 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent, 9 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn dat ook 5 minuutjes daar tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout, ook door een defect voertuig.
7: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: De George Michael met Faith, zometeen London Beats. Maar eerst bij ons in de studio, want vanavond gaat ze hier schitteren natuurlijk op ons podium aan ons Joe Paradise Beach. Belle Perez.
1: We waren
0: daar net al over bezig gezeten. Maar jij zit hier schoon.
1: Echt zalig. Ik heb net al even op het dakterras geweest, ja? waar we straks onze show mogen geven. En ja, fantastisch echt. Hè?
0: Ja, en hoe voelt het om hier vandaag opnieuw klaar te staan om op te treden?
1: Ik ben blij dat ik terug op het podium sta. En zoals ik ook al in meerdere interviews gezegd heb, het is voor mij therapie. Muziek verbindt mensen. En met een lach en een traan. Hè.
0: Ja.
1: Dus, maar het doet deugd nog steeds. Ik ben nog altijd heel blij dat ik de beslissing heb genomen om terug te gaan optreden.
0: Ja, want die stap zal inderdaad niet makkelijk geweest zijn. Maar nu dat je het gedaan hebt, voel je van, dit is oké. Dit is de juiste stap die je kon nemen. Hè.
1: Ja, is ook zo. Dus, en je kan het pas voelen en weten als je het doet. Hè. Dus bij deze nog altijd een fijn gevoel.
0: Ja. Ja. En als je dan, je hebt nu al eens even op ons podium gestaan. Maar als het dan straks voorrecht is, om zo te zeggen. Want ja, hoe noemen jullie dat dan, een generale repetitie, een soundcheck wat jullie hier gedaan hebben?
1: Wij gaan zo meteen een soundcheckje doen, inderdaad. Dat is even testen natuurlijk hoe dat alles binnenkomt. Ik heb mijn vast team bij, mijn vaste band. Dus normaal gezien zouden als een warme jas, figuurlijk dan, moeten aanvoelen. We doen geen jassen aan vanavond.
0: Nee. En als je dan zo straks, als het voor recht is, heb je dan soms nog een beetje toch zo zenuwen?
1: Altijd.
0: Echt?
1: Altijd. Ik heb ook gezegd, van het moment dat ik dat niet meer voel, dan is dat zonder passie, zonder goesting, dan sta je daar zielloos. En dan denk ik ook wel dat het tijd is om misschien te gaan stoppen, maar dat voel ik absoluut nog niet. Ik heb nog altijd die kriebel in mijn buik. En altijd het gevoel en de mensen willen meepakken in uw verhaal.
0: Ja.
1: En ja, meer dan ooit voel ik de muziek ook veel intenser aan. Dus ik denk ook wel dat de mensen dat binnenkrijgen dan. Ja,
0: ja, dat denk ik ook absoluut. Dus ik ga jou eigenlijk ook niet heel lang meer ophouden, want je hebt nu nog, wacht, hè, eens even kijken. Het is
1: 8:05.
0: Om 8:00. Wat zijn zo'n rituelen die jij meestal nog doet voordat je het podium opgaat? Hoe gaat dat er altijd aan toe bij jou?
1: Dus wij doen zo meteen nog een soundcheckje. En dan gaan we een hapje eten met z'n allen. En een beetje dat gevoel al proberen te creëren, wat je straks op het podium gaat voelen als muzikant en als zangeres. En zo een 3 kwartier, voordat ik op het podium ga, dan tut ik een beetje en dan trek ik mijn mooie kleren aan. Ja. En dan voel ik mij nog extra glam. En dan ben ik er helemaal klaar voor.
0: Okay.
1: Een beetje opwarmen de stem natuurlijk. Ja.
0: Ja. We gaan er enorm van genieten straks. En dan een warm bad, warme jas. Sowieso dat het hart mag verwarmen. Allemaal hartjes op uw truitje. Ja. Zeg trouwens, en Spanje wereldkampioen.
1: Ja, zeker.
0: Is dat iets? Want,
1: mijn papa die was helemaal euforisch. Ja, zeker.
0: Ja,
1: okay. Dus een blije Spanjaard.
0: Ja. Oké, kijk, ik ga jou rustig laten soundchecken, dan dat hapje gaan eten en dan nog even volledig in die mood komen om hier straks op ons Joe Paradise Beach bij de liefste luisteraars ter wereld. Ik weet dat je al op veel plekken geweest bent, maar hier zijn ze toch nog net dat tikkeltje liever. Lieve Belle, tot straks op het podium.
1: Doei.

radio. Ja, ik heb hem, of tenminste de kinderen van hem en Anna Kournikova bezig gezien. Dat zijn natuurlijk halve Spanjaarden. Die waren ook uitzinnig content. Duidelijk voetballiefhebbers daar ter huize. Iglesias Kournikova, toen Spanje weer...

0: Gold presenteert... ABBA Forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app. Jogold.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

doen. Niet de OG's, hè? Nee, nee, nee. De nieuwe lichting, maar wie zit er dan nu in, ondertussen in? Wacht, dat is Hanne. Die zit er wel nog in, hè? Toch? Ja, Hanne zit er wel nog in. Marten even niet. Die wordt vervangen nu door Klaasje. En dan is ook nog Julia. We zijn er nog altijd niet uit wie Hanne gaat vervangen. En zo, ja, uiteindelijk blijft dat maar roleren daar. En dat blijft maar draaien. Hè. Wel handig hè, als er iemand dan een keer zwanger wordt. Genoeg mensen om het over te

0: zometeen A Beautiful Day van U2 komt eraan. En trouwens ook nog een Pimp Your Friday tip van Anastasia Chernok. Wat doe jij trouwens om jouw vrijdag vandaag te pimpen? Mag je me altijd laten weten, hè, in de Joe app. Maar nu is het zo goed als 5:30 en dat betekent tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux, daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die daar wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is er verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. Maar door de warmte, droogte en wind kan het vuur zich makkelijk verspreiden. De man van

0: 53 uit de Kempen die in Spanje de bed and breakfast van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man over te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. De man had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden hier ook al 4 andere ex-partners een klacht in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En onze Rode Duivels hebben officieel een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Van Bommel is 49 jaar en was eerder in ons land al trainer van voetbalclub Antwerp. Van Bommel volgt Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na wisselvallige resultaten. Garcia haalde met de Rode Duivels wel de kwartfinales op het afgelopen WK. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden.
1: 7 files op onze snelwegen, waarin meer dan 5 minuten verlies. De richting kust op de E40. 34 minuten erbij tussen Merelbeke en Sint-Denijs-Westrum. Op de B401 ook tussen Ledenberg en Gent-Centrum. 13 minuten aanschuiven daar. Op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen E313. 7 minuten extra tussen Massenhoven en Ranst. Op de Brusselse buitenring 6 tussen Strombeek-Bever en Jette. En 5 minuten op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen. Richting Brussel tot slot E40, daar ook nog 5 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ik denk me eigenlijk net dat dat het ideale menopauzelied is, dit. Wat dat beschrijft hoe dat ik me van de nacht een paar keer heb gevoeld. Feeling hot, hot, hot was dit. En Pimp Your Friday, dat doen we dus inderdaad elke vrijdag met Anastasia Chernok. Deze keer iets voor de barbecue. Dus ben jij van plan om die vanavond nog aan te steken? En vooral om die nadien weer of ervoor nog proper te krijgen, blijf dan maar heel goed luisteren.
1: Vanavond bij VTM ruikt iedereen de zilte zeelucht van Zilt en de sfeer van 10 om te zien. En bij VTM 2 ruikt het naar spanning van de kwartfinales van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Gix merkt je op.
5: Mode voor haar.
4: Voor hem.
6: En voor ons.
4: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
6: Bij Gix.
4: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
6: Dat is gix.be, want...
4: Gix merkt je op.

0: Ja, zeg, nu heb ik iets voor. Ja, er is een luisteraar die duidelijk zit binnen te kijken via de Joe-app. En die zegt, wat zeg jij daar allemaal mee je tong aan doen? Ah, wel, ja. Ik heb daarnet een pak nootjes gegeten, zo geen groot pakje. En niet zo van die cocktailnootjes. Je weet wel wat ik bedoel. Niet van dat merk, hè. Dat eindigt op een vis, maar zo gezegd van die gezonde noten. Zo, weet je wel, zo'n mix. Maar ik begin ik in één keer allemaal van die blaasjes op mijn tong te krijgen. En zo precies, je voelt een beetje allergisch te zijn. Maar bon, daar zijn jullie allemaal niks mee. Maar als je daarvoor een tip hebt, dan mogen die je altijd doorsturen in de Joe-app. Ik ga alleszins de eerste dagen geen nuts meer eten. Dat is duidelijk. Ik heb nog iemand die een tip heeft voor ons. Een tip om jouw Friday te pimpen. De one and only Anastasia Chernok.
1: Hey Anne, Anastasia Chernok hier met wederom een nieuwe Pimp Your Friday. En ik sta hier nu in de keuken en ik heb echt een supergoeie tip voor als je gaat barbecuen. Want dat doen wij nu eigenlijk constant. Je snijdt een uitje door midden, je prikt hem op een vork. En als je afvraagt, wat gaan we doen met die halve ajuin? Ah wel, we gaan het hete rooster van onze barbecue daarmee insmeren. En dat zorgt ervoor dat alle dingen die je op je barbecue gooit, dat die veel minder gaan aanplakken. Dat maakt wat sappen los, dat geeft een subtiel smaakje aan je groentjes. En ja, natuurlijk ook je vlees niet constant om het draaien. Hè? En voilà, je vlees blijft niet plakken, je hebt veel minder kuiswerk achteraf. En dat is alweer een Friday gepumpt, hè. Tot de volgende keer.
0: Ah, fantastisch. Ik dacht dat je die rooster moest invetten met ajuin om die misschien proper te krijgen of zo. Maar nee, het is voor extra smaak en sap toe te voegen aan het vleesje.

is all around. Van wet. Kreeg hier ook een berichtje binnen van Jo. Die zegt, kan je nog eens even zeggen wat we kunnen doen met de rooster van de barbecue, zodat het vlees niet te vlug aanbakt. Wel volgens Anastasia Chernook, die deze zomer heel veel aan de barbecuen is met haar René en zoontje Donald, moet je gewoon een halve ui nemen en daar eigenlijk het rooster goed mee inwrijven. En dat is heel goed om het vlees sappig te houden, om het een extra aroma te geven en te zorgen dat het dan niet blijft plakken aan de grill.

Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En ja, I know too dat het for real is. Hè? Dat hierboven Belle Perez live gaat optreden vanavond. Want ze zijn nu aan het soundchecken. Het hele orkest is erbij natuurlijk. En dat moet allemaal goed op elkaar afgestemd worden. Maar wij gaan nog eens genieten van Honeybee in je radio van Belle.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is jou. Jan Baaklands is met café... Congé-payé, moet ik dan zeggen. Maar al weet een ex-renner natuurlijk dat vakantie pas begint na een stevige etappe. Straks vertelt hij of hij daar ook gewoon kan uitbollen in Frankrijk. Eerst het nieuws van 6 uur, dat krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag, goedenavond.
2: Goedenavond. In Frankrijk zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. De man die brand stichtte in de B&B van zijn ex in Spanje is aangehouden. En Tadej Pogacar verstevigt zijn leiderspositie in de Ronde van Frankrijk. Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux, daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die daar wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dupocage.
3: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaats zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
2: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is een noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om die man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of een melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. De Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten. Hij is nog steeds spoorloos en het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is nu officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld.
4: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt. En dat daar terug de rust komt. En uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
2: In de Ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep en de Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag bij maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
1: Richting Antwerpen op de E313 lang aanschuiven. 1 uur en 10 minuten tussen Ranst en Wommelgem. Op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette ook 18 minuten erbij, daardoor een ongeval. En op de buitenring 11 minuten extra tussen Strombeek, Bever en Jette.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Andy Grammer komt er zo meteen aan samen met Max over The Thing I Love. Dit was Jimmy Cliff en The Sunshine in the Music. The Sunshine op jouw televisie, dat is tegenwoordig de congé payé voor Ruben van Gucht en zijn gast. Want dat is nog maar net gestart. En die wielershow, die elke dag kan bekeken worden om 8 uur live op VTM Go, krijgt eigenlijk overal lovende kritieken. De talkshow in de Provence, in het huis van de iconische Mark Uytroeven. Het is een mix van palaveren over welk verzet de renners duwen en wat leutigheid van de gasten onder elkaar, zoals Tom Boonen, Dirk de Wolf en Jan Bakelands. En nu de Ronde van Frankrijk het slotweekend in gaat, is het tijd om eens de balans op te maken met Jan Bakelands. Of moeten we hem straks bij zijn bijnaam aanspreken? Jacques Sommelier, want hij blijkt toch ook wel een groot wijnliefhebber en kenner te zijn. En ook, ja, iedereen heeft daar zo zijn taken en al, hè? Die een congé payé in dat huis.

0: meteen Matthias Rijm. Verdampt, ik liep dich, niet. Maar eerst... Heel veel liefde voor een nieuwe wielershow op televisie, meer bepaald op VTM Go. En vandaag stond er ook een van de mooiste en belangrijkste bergritten van de Ronde van Frankrijk op het programma naar de top van de Alpe d'Huez. Het is al een heel succesvolle tour geweest voor de Belgen met 6 ritoverwinningen. 3 keer Merlier, 2 keer Evenepoel, 1 keer Jasper Philipsen. Pas zondag is die afgelopen, maar... Beste Jan Bakelands, daar in, de, in het verre Frankrijk is het niet echt, hè? Hoe is het daar?
1: Goed, goed. We zijn hier allemaal nog heel graag.
0: Ah, je bent er allemaal nog heel graag. Dat is goed nieuws. Zeg maar, ik heb hier al het een en ander op een rij gezet. Maak ook alles een balans op. Wat vond jij ervan tot nu toe?
1: Ja, het was een mooie Tour de France, denk ik. Met een ijzersterke Pogacar en dan Remco Evenepoel. Die zeker naar het einde van deze ronde toe toch wel... Mm-hmm. Meer en meer de neus aan het venster stak. Die tweede gaat worden, wat toch een nieuwe mijlpaal is in zijn carrière. We hebben natuurlijk Pedersen en Philipsen gezien. De strijd voor Groen was iets heel mooi. En ook de strijd voor de bollen ligt momenteel nog wel open. Mm-hmm. Waarbij Pogacar na vandaag misschien terug een beetje de favoriet is.
0: Okay.
1: Maar Carapaz doet toch ook al wat hem kan. En Parapentren ook wel.
0: Mm-hmm. Zeg, gisteren was er wel heel wat geheimzinnigheid over hoe zat dat nu met die ziektes en de ploeg van Pogacar. Was daar vandaag nog veel van te merken?
1: Ja, vandaag heeft Pogacar een statement gemaakt. Een statement dat elke twijfel de kop zal indrukken, denk ik. Hij was bijzonder sterk en heeft die rit vandaag met veel overmacht gewonnen. Mm-hmm. Het jarenoude record van Marco Pantani op Alpe d'Huez is ook gesneuveld met ruim 1 minuut. Mm-hmm. Dus dat zijn toch allemaal wel punten die maken dat dit een bijzonder indrukwekkende overwinning is. Mm-hmm. En ja, die Pogacar nu wel echt betoneren als toerwinnaar in dit jaar.
0: Ja, zeg Jan, we zien natuurlijk ook allemaal van die plezante filmpjes doorheen de dag verschijnen op social media. Zo gaat dat dan, hè? Alles wat dat jullie doen en zeggen, dat komen van die plezante filmpjes van. Het is daar plezant, hè? Wat is de balans daar nu in dat huis? Zo na, wacht, hè? We zijn er maandag toegekomen, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 5 dagen. Gaat het nog?
1: We zijn nog niet uitgekeken op elkaar. Morgen gaat Tom wel doorgaan op reis naar Portugal. Maar ja, we zijn hier allemaal nog heel graag in.
0: Dat is dan een congé papé, altijd... dat is een dom. Ja.
1: Okay. Dat is een congé obligé.
0: Ja. Zeg, de takenlijst, hoe zit dat bij jou? Want wat moet jij daar doen?
1: Ja, de takenlijst. Vandaag heeft Dirk gezegd, ik ga een deel van uw taken overnemen, omdat ik het niet meer aan kon zien. Mm-hmm. Hoe dat ik gebukt ging onder al dat werk. Maar ja, er is nog een hele grote vorm van solidariteit aanwezig. Dus we trekken ons uit de slag. Het is hier nog niet overdreven vuil.
0: Oh, is dat echt? Maar ja, al die vrouwen zijn daarmee, tuurlijk. Ik heb dat gezien,
1: die
0: liggen daar aan het zwembad onder de
1: parasol. Die zijn wel echt op congé.
0: Ah ja, die zijn echt op congé. Maar ja, toch, hè. Zeg, die wijntips van jou daar, Jan. Er zit echt een strafsommelier in jou, hè. Daar moeten we misschien ook nog een paar stappen verder mee gaan, hè.
1: Zover zal ik nog niet gaan, maar het is wel een passie van mij. En ik probeer de mensen te tonen dat er voor toegankelijke prijzen heel mooie flessen kunnen gedronken worden. Mm-hmm. Ik denk dat de mannen hier aan tafel heel tevreden zijn met mijn keuzes. En, ik hoop dat ik ze de komende 3 dagen kan blijven verrassen.
0: Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Die passie bij jou voor wijn?
1: Dat komt van thuis uit een beetje. Natuurlijk krijg je van jongs af aan een beetje in beïnvloed. Mm-hmm. Als je thuis ziet dat er af en toe wel een goede fles opgaat. En ik vind wijn een heel mooi product dat dicht aanleunt bij wat je als wielrenner ook doet. Vaak zijn streken waar het goed... Pitsen is ook wel mooie wijnstreken. En zo leert ook een andere kant van het terroir kennen. Hè? Niet alleen de wegen, maar ook wat er in de grond zit. Mm-hmm. En hoe dat het tot een druif met rijpheid komt. En, wijn is ook een mooi product om te delen. Het is bij uitstek iets dat sociaal...
0: Ja, dat is het. Hè. Die gelegenheden, hè? Inderdaad. Die gelegenheden waarbij het toch wel mensen samenbrengt ook. En dan laatste vraag, Jan. Wanneer komt u een eigen congé eraan?
1: Die is er eigenlijk al geweest. Oh. We zijn begin juli een week ook naar de Provence geweest, maar dan in de buurt van de Mont Ventoux. We hebben daar een huis gehuurd en eigenlijk een goede tijd beleefd.
0: Ja.
1: En omdat het maar een week was, staat er nog een week eind augustus misschien op de plannen.
0: Maar laten we kat en kat noemen, het is plezant werken hè, daar. Allee, het is wel werken, jullie moeten het allemaal opvolgen, maar er zijn slechtere omstandigheden of plekken om je centen te gaan verdienen, hè. Toch?
1: Als je dit kunt doen als werk, dan moet je niet klagen.
0: Voilà, zeg. En zet nu maar even de Joe daar vol een bak dat iedereen goed kan meezingen om jullie helemaal klaar te maken straks voor... om 8 uur is het zeker, hè? VTM Go, dat jullie live gaan?
1: Om 8 uur, ja. Dan wordt opname gemaakt.
0: Oké, ça va. Zeg, veel succes voor straks en ook voor het verdere opvolgen van de tour. Dag Jan, salut hè.
1: Oké, tot later.
0: Yo, salut.
1: Dank u.

0: ik herinner mij dat nog vroeger. Die Matthias Rijm op 10 om te zien. Het was bijna al een beetje schrik van te krijgen. Maar ook vooral om heel goed mee te zingen. Deze verdamd, ik liep dich. Straks een kwartier lang meezingen met onze zomermix. Maar ik heb ook nog gewoon Alan Walker voor je klaarstaan met Faded. Naar
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond, Live at the Beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Doorheen het hele jaar verzamelt Heidi van Tielen allerlei tips van onze bekende medemensen, zoals podcasttips, restauranttips, bestemmingstips, maar ook boekentips. En Goele Liekes, die heeft dat ook gedaan.
1: Mijn lievelingsboek, dat is De Stam van de Holenbeer. Mm-hmm. Ik heb dat al een paar keer herlezen. Dat is een prehistorisch verhaal over een meisje die afstamt van... Je weet dat de mensen en de Neandertalers dan naast elkaar leefden een bepaalde tijd. En zij is dus zo'n afstammelingetje van die twee samen, wat heel ongebruikelijk was. Ze ziet er niet uit zoals de anderen eruit zijn. En dan wat ze allemaal beleeft. En ze nemen je ook wel mee door het leven van hoe leefden ze in die prehistorie. Van eten tot jagen tot aan waar woonden ze.

0: Yes, and I can also feel a brand new summer mix die eraan komt ongeveer rond 7:15 zal dat zijn. En ik moet zeggen, daarvoor is het ook niet mis. Maar eerst, dik 6:30 is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je van Julie Isapoh. Goedenavond.
1: Goedenavond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt na zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, zowel voor zware als lichtere feiten. Er gebeurden ook enkele steekpartijen. De 11 verdachten staan nu ter beschikking van het parket. Er werden ook 17 mensen bestuurlijk gearresteerd. Eén van hen kreeg een plaatsverbod. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden daar, vooral in de regio rond Bordeaux. Er zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd, zowel mensen die daar wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. Maar door de warmte, droogte en wind kan het vuur zich makkelijk verspreiden. En geen ritzegen voor Remco Evenepoel vandaag in de 19e etappe van de Tour naar de Alpe d'Huez. Evenepoel werd 6e en verstevigt zowel zijn 2e plaats in het klassement. De Sloveen Tadej Pogacar blijft stevig leider. Hij won de etappe vandaag. Het was al zijn 5e ritzegen. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima rond 28 graden.
0: Nog 2 files waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen op de E313. 13 minuten lange rijden daar tussen Massenhoven en Ranst. Op de Brusselse binnenring daar ook 13 minuten extra tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette door een ongeval.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: super nummer, hè, van Steve Winwood en Higher Love. Om 6:15 is het zover, dan gooien we de zomer in de blender, de hits erin en de zorgen eruit. Onze zomermix komt eraan en hij is extra lang deze keer.
1: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Isabelle A. en op zondag minister Rob Eenders. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Alles wat je weet over A-mode. Start.
2: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
0: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Das A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
3: Amode, familie van mooie merken.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Op Joe Paradise Beach zijn we in blije verwachting van Belle Perez, die er straks om 8 uur aan begint. En met jou ga ik de playlist bingo spelen zometeen. Na nieuws van 7 uur krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond.
6: Goedenavond. De politie in Gent heeft haar handen vol. De brand bij Bordeaux blijft maar uitbreiden en Tadej Pogacar wint de 19e etappe in de Tour. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is al verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig ook geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
7: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè. Dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
6: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. In de Ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft zo stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde 6e. Hij verstevigt zowel zijn 2e plaats in het klassement.
8: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
6: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en warme periode.
1: 3 files staan er op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer tijd kwijt bent. Op de Brusselse Buitenring, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Strombeek-Bever en Jette 27 minuten erbij. Op de Binnenring dan, tussen Groot-Bijgaarde en Jette 13 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 5 minuten langer aan dan normaal. En dat tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

dat ligt al een hele tijd achter ons. En 1973, James Blunt op de vrijdagavond. En niet zomaar een vrijdagavond natuurlijk op Paradise Beach, maar wel vrijdag 24 juli. De dag die bij de fans van Belle Perez al lang aangekruist en aangestipt staat als de avond dat je moet afzakken naar Westende. Je hebt nog 52 minuten als je in de buurt bent van de kust. Het grootste ijssalon op het strand. Kom dan mee feestvieren. Het wordt een Latin party straks tussen 8 en 9. En alsof dat nog niet goed genoeg is, hebben we nadien ook nog eens een DJ-set. Het wordt dus een bijzonder fijne avond hier op Joe Paradise Beach. Nu met Maxime en Babette. Dit is hun nieuwe Hoe Dan Ook.

Maximin Babette. En hoe dan ook, vorige week stonden ze nog op de zeedijk van Middelkerke voor 10 om te zien. En die uitzending is vanavond te zien op VTM. Dus daar kan je ook Maxime en Babette aan het werk zien. Vandaag, ik zei net, spelen we ook de playlist bingo. En de hoofdprijs is zoals altijd een heerlijk drie gangen diner voor twee personen in het Atomium restaurant. Lekker genieten in de hoogste bol van het Atomium, terwijl je op zo'n 100 meter hoogte kunt uitkijken over heel Brussel. En meespelen is super simpel. Je opent nu gewoon de Joe-app en dan zie je bovenaan playlist bingo staan. Als je daarop tikt, dan kan je je bingo-kaart activeren. Krijg je 6 vakjes te zien met 6 songs die tussen nu en 8 uur op Joe zullen passeren. En telkens jij één van die nummers hoort, dan mag je dat afvinken. Zijn alle 6 songs gespeeld, dan heb jij een volle bingo-kaart. Die kan je doorsturen en wie weet win jij dan wel zo'n heerlijk diner voor 2 personen in het Atomium restaurant. Open de Joe-app en meespelen dus met die playlist bingo. Misschien heb jij nu wel Eurythmics op je playlist bingo kaart staan. When Tomorrow Comes, dan kan je die al afvinken. Is dat nog niet het geval, dan geef ik je 4 minuten geduld, want zometeen komt er al een andere song aan.

0: Gibson Brothers en Cuba. Ja, inderdaad, met een Cuba Libre in de hand op een vrijdagavond lijkt het hier wel een beetje op Cuba. Joe Paradise Beach in Westende met nu al een overvol terras. En dat nog 40 minuten te gaan tot wanneer Belle Perez eraan begint. Ik heb zo meteen voor jou wel iets dat je kan interesseren als je aan het meespelen bent met de playlist bingo. En meer kan ik daar niet over vertellen. We spelen nu tot 8 uur in de Joe-app. Dus ga daar maar eens kijken en dan kan je meespelen. Voor een hele fijne prijs, namelijk een etentje, 3 gangen, 2 personen. En dat in de bovenste bol van het Atomium. En dit is een leuke luistertip voor deze zomervakantie.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Born in the USA. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
4: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, gast.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
1: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
12: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

Braziliaans feestje. Met Michel Telo natuurlijk bij Joe. Op de vrijdagavond aan het begin van een gloednieuw weekend. In Frankrijk wordt geluisterd naar Joe door Anne Braakman. En zelfs ook meegespeeld met de playlist Bingo. En je bent niet alleen, er zijn heel veel mensen aan het meespelen. Op zoek naar die 6 matches. Dat een lekker en smaakvol etentje kunnen opleveren. En dat in de bovenste bol van het atomium. Taylor Swift is onderweg met The Fate of Ophelia. Na deze Eternal, I Wanna Be.

0: Taylor Swift, dat is altijd leuk. Hè? Ik had je ze beloofd, ze komt er zo meteen aan. Eerst nog twee files op onze snelwegen. Op de Brusselse Buitenring is het best wel lang aanschuiven tussen Grimbergen en Jette. 3 kwartier erbij daar. En op de Brusselse Binnenring verlies je nog eens 5 minuten. En dat tussen Zellik en Jette.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

0: Gert en zijn vrouw uit Lummen, die zitten al klaar via joe.be. Of is het via hun Joe-app? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Om Belle Perez zo meteen te zien. Ja, ik snap dat ze de verplaatsing niet meteen kunnen maken. Alhoewel, het is ook weer geen wereldreis, hè. Lummen, Westende. Maar je kan vanavond Belle Perez zeker en vast volgen tussen 8 en 9. Op joe.be en in je Joe-app.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met vanavond Live at the Beach. Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

ik voel nervositeit in de Joe-app. En dat is meer dan logisch. Want ik denk dat heel veel luisteraars stilaan richting een playlist bingo beginnen te gaan. Dankzij deze In Excess en Never Tear Us Apart. Maar we zijn er nog niet. We hebben voorlopig nog geen definitieve bingo. Misschien nu wel met deze van de Ronettes en Be My Baby.

0: Antebellum en Need You Now.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, Need You Now. Ik heb ook iemand nodig. Dag Ruben, goedenavond. Ik heb één woord van jou nodig.
3: Bingo!
0: Bingo, absoluut! Dik proficiat, kameraad! Ik mag jou naar het Atomium Restaurant sturen voor een heerlijk 3-gangen menu. En voor 2 personen, wie mag er met jou mee, Ruben?
3: Dat gaan mevrouwtje zijn, Kim.
0: En hoe heet zij?
3: Kim Marie.
0: Oké, zeg, ik wens jou smakelijk eten. Dat is wel fijn eigenlijk, op 50 minuten tijd gewoon een 3-gangen menu winnen in de bovenste bol van het Atomium met een fantastisch zicht over Brussel. Dat is niet zomaar een prijs die voor iedereen is weggelegd, maar dus wel voor jou. Jij bent op dit moment aan het werk, vertelde je mij net. Ik denk dat jij straks kan thuiskomen bij je vrouwtje met fantastisch nieuws, toch?
3: Ja, hier zag je
0: blij zijn. Fantastisch. Ah, voilà. Dat is fijn om te horen. Ruben, fijn weekend. Bye-bye.
2: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

laatste wat ik wil is je natuurlijk wegsturen hier bij Joe. Blijf gerust hangen. Maar als je nu zegt, Kenneth, ik ga toch tussen 8 en 9 heel even bellen per rest kijken op joe.be of in je Joe-app als je er niet kan bij zijn op Joe Paradise Beach. Het is je vergeven. Ze begint er zo meteen aan om 8 uur. Ik heb voor jou nu Hathaway en What is Love?

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Isabelle A. en op zondag minister Rob Eenders. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. Dit is
2: Joe. Zet je klaar voor een heerlijke vrijdagavond hier bij Joe. Met The Police, Message in a Bottle, ook Bruce Springsteen, Human Touch en Madness zometeen. Na nieuws van 8 uur krijg je nu van Julie Zabo. Goedenavond, Julie.
3: Goedenavond. Het departement Gironde raadt af om er naartoe te reizen door de bosbranden. De politie in Gent heeft haar handen vol en TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Porto af te reizen door de bosbranden daar. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Collega Louise Buket.
4: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
3: Bij ons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies in de regio zijn, is nog niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel zo'n 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de brand is ontstaan. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt. Na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt nu een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. En de Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na eigen onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. En volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en warme periode.
2: En onderweg zijn er geen verkeersproblemen.
0: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

bij Kjellin Baasrode. Wordt er gebarbecued op dit moment en ook genoten van de goede muziek bij Joe met Bruce Springsteen en Human Touch. We hebben trouwens ook een aflevering op joegold.be staan van Bruce Springsteen Forever. Met Bruce Springsteen-kenner Rudy Franks, journalist altijd geweest, maar vooral dus enorme fan en kenner van Bruce Springsteen. Als je al die verhalen wil horen in podcastvorm, dan moet je op joegold.be zijn of in je favoriete podcast-app. Geniet trouwens van de barbecue op dit moment met heerlijk zomerse muziek. Wat had je anders verwacht op een vrijdagavond? En af en toe gaan we hier ook wel eens een nummertje van Belle Perez laten horen ook, want het is al feest hier op het dakbeter van Joe Paradise Beach. Dit is Cheerleader, Omi.

Een SOS verzenden, dat is helemaal niet nodig, want je bent helemaal veilig en op een heel toffe plek op Joe Paradise Beach. Maar er is ons wel een message in a bottle aangestrand hier. Er is bericht gekomen over Tess on the Beach van morgen en overmorgen. Morgen een hele toffe muzikale gasten tussen 12 en 2 bij onze Tess Goossens in Tess on the Beach. Namelijk Isabella A, die haar zomerverhalen komt delen met Tess. En zondag federaal minister, onder andere van Consumentenbescherming, Rob Beenders. Is benieuwd wat Isabella A en Rob Beenders in hun valies steken om op vakantie te vertrekken. Nu Natalia bij Joe en Riding By.

Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Die van Bon Jovi die zijn momenteel aan het optreden in Amerika. Gisteravond was er een concert van de mannen in Madison Square Garden. Je weet wel waar Taylor is getrouwd, Taylor Swift. Maar de frontman van Bon Jovi, John Bon Jovi, die moest ja, echt een beetje verstek laten, zeg maar. Hij is ondertussen 64, hij kampt al een tijdje met stemproblemen en het ging niet gisteravond. Dus het concert van Bon Jovi in Madison Square Garden in New York is gisteravond vroeger moeten beëindigd worden. Vooralsnog gaat wel de rest van de tournee

Als er iemand een feestje kan bouwen, dan is het onze Belle Perez wel. Hè. Ave Maria, net gezongen hier op het dak van Joe Paradise Beach. Maar ja, niet alleen feest met Belle Perez. Ook af en toe wel een kippenvel moment en een traantje. Dat hoort er ook bij, natuurlijk. Onder andere Enamorada ga je van haar vanavond hier ook nog horen bij Joe.

0: tomorrow.
1: Berre en zijn nieuwe Yesterday, Today, Tomorrow. Binnenkort start hij met zijn Europese tournee. Je hoort het goed, hij gaat niet alleen toeren door België, Nederland, maar ook Frankrijk en Duitsland neemt hij erbij. En nu donderdag, dan komt hij langs hier op Joe Paradise Beach rond 5 uur. Maar eerst natuurlijk nog dinsdag, dan is het tijd voor Meteor. Ook zo rond een uurtje of 5.

prachtige Wrong van Nova Star. Vrijdagavond 9:15, dit is Joe van op Joe Paradise Beach in Westende. We staan hier nog tot 9 augustus en hebben nog heel veel toffe dingen gepland die op onze agenda staan. Meteor, zoals ik daarnet al zei, ook Berre, dinsdag en donderdag. Aaron Blommaert, die ook nog langskomt voor wanneer we de boel hier gaan opvegen. Maar Belle Perez, die is er hier nu een Latin feestje aan het maken, aan het bouwen. En ze heeft ook net een cover gedaan. Iedereen is van de wereld. En die ga ik straks, dat nummer van The Scene in Belle Perez, haar versie, zeker nog voor 9 uur met jou delen. Maar eerst gaan we kussen. Dat doen we samen met Los Lobos. La Bamba.

Caleb Scott en Dancing on My Own. Zullen we nog eens een feestje bouwen? Het is te zeggen, zal ik Belle Perez nog eens een feestje laten bouwen? Baila Remos, iedereen is van de wereld, is dit.

0: Als je nog uno, dos, tres, cuatro's minuten geduld hebt, dan komt er zo meteen Genesis aan en Jesus, He Knows Me. Het is vrijdagavond, het is 9 uur. Nieuwstijd met Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De autoriteiten in de buurt van Bordeaux raden mensen af om naar de regio te reizen. In Diepenbeek is een drugslab ontdekt en Rusland bestookt Oekraïne met meerdere aanvallen. Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om nog naar de regio te reizen door de bosbranden daar. Het is er volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Collega Louise Buquet.
2: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon ja, dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
1: Bij ons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies nog niet aangepast. Er geldt wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies in de regio zijn, is nog niet duidelijk. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en een vrouw van 74 en een man van 48 jaar. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische drugs gemaakt. En in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval, dat zegt de lokale gouverneur daar. Een tiental huizen raakten ook beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en warme periode.
0: En onderweg is het rustig.
3: Met Kenneth Stevens.

We zaten in het begin van de jaren 90 met Genesis en Jesus, He Knows Me. Fijn is dat, hè? Tamara die staat hier te feesten op het terras van Joe Paradise Beach. En zij stuurt ondertussen een berichtje met de Joe-app dat de Vlaamse Jennifer Lopez het terras mag doen gaan ontploffen. En dat is momenteel aan het gebeuren. En die Vlaamse Jennifer Lopez, die ga je zeker en vast nog horen dit uur hier ook op Joe. Want Belle Perez, ja, die kan er wat van, hoor. Nu de Doobie Brothers.

Treat You Better. Shawn Mendes bij Joe. Hiernet speelde Belle Perez Enamorada op het terras van Joe Paradise Beach. Ga ik je zo meteen ook hier op de radio laten horen. En dat was normaal gezien haar laatste nummer van haar toch wel enorme Fiesta Latino die ze hier heeft neergezet vanavond in Westende. Maar er was zoveel enthousiasme. Er gingen zoveel voeten stampen en handen in de lucht. En We Want More, dat ze er nu nog eentje aan het doen is. El Mundo Bailando. Ja, dat is nu te horen op het terras van Joe Paradise Beach. Ik haal ze nog eens zo meteen op de radio dus met Enamorada na deze leuke van Boney M.

klonk Belle Perez een paar minuten geleden hier op Joe Paradise Beach op ons terras in Westende. We kijken al uit naar komende dinsdag. Dan hebben we hier rond 5 uur een klein optreden, een summer session van Meteor. Donderdag, zelfde tijd, Berre die hier langskomt. En we hebben ook nog Aaron Blommaert, hè? Zaterdag 8 augustus.

Het is tegenwoordig meer haar zoon die in het nieuws komt dan het pop-icoon zelf. Cher nog eens bij Joe. En helaas is dat niet altijd even positief dat hij in het nieuws komt. Dus laten we het maar bij moeder zelf houden. Die maakt toch altijd fantastische muziek. En over fantastische muziek gesproken. Dit is nog zo'n exemplaar. Dit is Ronan Keating bij Joe en Loving EJ.

dat Spaanse vibes het in de zomer bijzonder goed doet. Dat heeft Belle Perez het hier vanavond zeker bewezen op Joe Paradise Beach met een fantastisch feestje. En als je zegt Spaans bloed met een beetje Belgisch bloed gemengd, ja, dan kom je al gauw uit bij Alvaro Soler. En zeg je zomer, ja, dan zeg je natuurlijk zijn heerlijke vibes. Ondertussen al van 11 jaar geleden is dit El Mismo Sol. Pues nada.

Je moet je geen zorgen maken. De show gaat aan. Sowieso nog tot 10 uur vanavond. En dan gaan we door natuurlijk met een heerlijk feestje. Zoals je dat bij ons gewoon bent. Elke vrijdagavond. Maar morgen vroeg om 10 uur... Ja, inderdaad. Dan gooien wij de deuren opnieuw gewoon open, hoor. Van Joe Paradise Beach. En ben jij opnieuw meer dan welkom. Voor een heerlijke zaterdag op het strand met de allerbeste muziek. En over de allerbeste muziek gesproken, dit is er ook zo eentje. Whitney Houston bij Joe.

Alex Warren en Fever Dream. Waar is het tijd dat we van hem live konden genieten in de AFAS Dome? Dat is ondertussen ook al een maand of drie geleden, denk ik, dat dat optreden achter ons ligt. Daarom draaien we hem vaak natuurlijk hier bij Joe. Nieuw talent Alex Warren. Want hij treedt momenteel op in Azië. Singapore is zijn eerste volgende bestemming. Misschien is dat net iets te ver om naartoe te gaan. Dan maar naar ons eigen eiland samen met Casey en de Sunshine Band. Dit is Come to My Island. En zometeen nog net voor het nieuws van 10 uur met de Kreuners en een wake-up call.

0: Ook al zegt de titel van de volgende song Relax, je mag gewoon doorgaan hoor met feesten, want het is vrijdagavond. Frankie Goes to Hollywood komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur en dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond.
1: Goedenavond. Crisisoverleg in Frankrijk over de bosbranden. De Brusselse brandweer blijft staken en in Diepenbeek is een drugslab ontdekt. De Franse regering houdt rond deze tijd een crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten van het land. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn nu al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Het gaat om inwoners en ook vakantiegangers. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van de stad geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen ook stilaan onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen. Blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer ook vaker hier weer door. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering heeft vanmiddag niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweer liet de waarschuwing intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat die er op tijd geraakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Er werden eerst 3 verdachten opgepakt, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen alle 3 vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werd volgens het parket synthetische drugs gemaakt. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Nou, volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
2: Dit is Joe Summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

go!

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Zo'n uur geleden is de Franse regering in crisisoverleg gegaan over de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het vuur blijft zich uitbreiden richting Bordeaux. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Eerst was er sprake van 63.000 mensen die zijn geëvacueerd hier in het zuidwesten van Frankrijk. Wel, dat zijn er nu al 110.000 en er is al 14.000 hectare bos verwoest. Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Het is nog afwachten wat er uit dat crisisoverleg zal komen. De Franse president Macron heeft intussen ook het leger ingezet. Ook in Spanje is er overleg. De minister van Binnenlandse Zaken zit er samen met de hulpdiensten nu de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid blijven uitbreiden. Al meer dan 60.000 mensen werden geëvacueerd. Twee bosbranden zijn er samengekomen tot één grote vlammenzee en het vuur raakt er maar moeilijk onder controle. Opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Molenbeek, dat schrijft HLN. Afgelopen nacht werd een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. De daders konden wegvluchten en worden nog gezocht. Enkele dagen geleden kwam een man nog om het leven bij een schietpartij. Mogelijk ging het toen om een afrekening in het drugsmilieu. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%. Naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
2: Dat betekent dat er misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het einde van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
1: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.